0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is niet alleen een auto ingereden op een mensenmassa, er zouden ook mensen gestoken zijn, dat zegt de politie. De bestuurder van de auto zou met een mes weggegaan zijn en is nog altijd niet gevonden. Tot nu toe is er een dode en zijn er 16 gewonden. Een aantal van hen zijn er slecht aan toe. Bondskanselier Merz is woest en zegt er alles aan te doen dat het voorval goed onderzocht wordt en dat de dader of daders bestraft zullen worden. Ook de burgemeester van Berlijn kan er met zijn hoofd niet bij. Hij spreekt op X van een brutale aanval op de Pride die juist voor tolerantie en een vreedzaam Berlijn staat. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden voeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerden een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben wel excuses gemaakt aan haar. Fortuna verloor met 3-1. Dan is Veronica weer van Weer Online. In het noorden kan het al regenen. Overdag wordt het overal bewolkt en kan er ook van tijd tot tijd regen vallen. Het waait ook behoorlijk en het wordt maximaal 22 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De politie in Berlijn denkt te weten wie de bestuurder was van de auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride. Het gaat om een 21-jarige man die bekend is bij de politie en uit islamitische kringen komt. Ze hebben hem nog niet. Bij het incident kwam een vrouw om het leven en raakte 16 anderen gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De man zou na het ongeluk met een mes weggegaan zijn. De politie hoort van getuigen dat er ook gestoken zou zijn. Dat onderzoeken ze nog. Getuigen worden in de buurt opgevangen. De Duitse bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en dat er een grondig onderzoek gedaan wordt. Het aantal mensen dat in Congo is gestorven door ebola loopt gestaag op. Volgens de regering hebben al ruim 1350 mensen een nieuwe variant van de ziekte niet overleefd. Die verspreidt zich snel en het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat er een vaccin van deze variant is. En in Vianen is een akkerbrandje geblust die was veroorzaakt door spelende kinderen. Het was een kwajongensstreek, dat zegt de eigenaar van het perceel. Politieagenten hebben de kinderen streng toegesproken, schrijft Omroep Brabant. In totaal is 2000 vierkante meter afgebrand. Dan is Veronica weer van Weer Online. In het noorden kan het al regenen, later vandaag kan het door het hele land. Regent het niet, dan is het bewolkt en het wordt niet warmer dan een graad of 22.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: De beste muziek aller tijden.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram... Nu, 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Ja?
13: Echt serieus?
14: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Tijdens de viering van de Pride in Berlijn is daar gisteravond een witte bestelbus ingereden op een grote groep mensen. Er is zeker 1 dode. Van de 17 gewonden is een aantal er heel slecht aan toe. Er zou ook zijn gestoken nadat de dader tegen een boom reed en met een mes in zijn hand uitstapte. Op het moment dat het gebeurde waren er honderdduizenden mensen op straat. De politie is bezig met een klopjacht op de dader. Dat is een bekende van de politie. De 21-jarige Abdul B. zou een islamistische achtergrond hebben. En volgens media zat hij tot mei dit jaar in een jeugdgevangenis. Er zou worden overwogen een foto van hem vrij te geven. Nog eens 55.000 mensen moeten hun huis uit in de buurt van Bordeaux vanwege de bosbranden. Het vuur laait weer op, terwijl juist werd gehoopt dat de branden minder zouden worden, omdat de lucht vochtiger werd. Intussen heeft ook Duitsland de Franse hulp aangeboden, met onder meer een blusvliegtuig en helikopters. En op een snelweg in het midden van Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk. Onder de slachtoffers zijn kinderen die in 2 busjes zaten. Er is niemand in levensgevaar. Het ongeluk gebeurde toen een camper inreed op een rij auto's die naar de vluchtstrook was uitgeweken om hulpdiensten door te laten naar een ander ongeluk. Het Veronica weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien vandaag, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: voor de verandering maar even een goed spijkerbroekje aangedaan. Blue Jean en David Bowie.
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: Mijn opa zegt altijd al, wat je aan hebt is echt armoe, Lisanne. Vroeger kon dat echt niet. Ja, ik heb zo'n spijkerbroek aan met allemaal gaten erin. Dat was vroeger, ja, dan ging je gewoon de straat niet op. Dat ging je eerst helemaal dichtnaaien. Want dat was, ja, armoe wat ze altijd zei. Ik zeg, maar opa, dit is echt een bepaalde stijl. Dat staat mij gewoon goed. Hij is het inmiddels al met me eens. Een hele goede morgen. Het is jouw zondagochtend. 12 over 7, 26 juli. En we hebben wat jarigen onder ons. Laten we beginnen met gewoon een man die ongekend muzikant is. 83 jaar en je zou het bijna niet zien of horen. Laatst nog een lekker album uitgebracht voor een tanks. Ik heb het over Mick Jagger. Die is vandaag jarig op 26 juli. En dan ga ik je ook meteen een vraag stellen. Want hou je ervan om wakker gebeld te worden op je verjaardag? Ik vroeg het laatst aan collega's. Ik zeg, nou oké, als ik jou bel op je verjaardag, vind je dat dan fijn? Nee, er zijn weinig mensen die dat fijn vinden. En dan ook nog de vraag, hoe laat bel je iemand? Weet je, sommige mensen die bellen om 12 uur 's nachts, die denken, oh ja, je bent vast wakker, je bent vast aan het vieren, ik ga je bellen. Wordt ook niet altijd even gewaardeerd. Ik vraag het omdat een van de belangrijkste mensen in mijn leven jarig is. Degene die het leven aan mij heeft gegeven. Mijn moeder is vandaag jarig. Dus ik vond het eigenlijk wel grappig om haar live even te bellen in de show. Maar ja, wat is een schappelijke tijd? Dat vraag ik me dan af. En die vraag stel ik dus ook aan jou. Dus laat maar even weten hoe laat jij zou worden willen wakker gebeld. Als je jarig bent. Hey, vandaag hebben we show tot aan 10 uur. Hoe je kans maakt op 2 tickets voor Singapore Airlines. De Grand Prix, Formule 1. 90's Knijter Battle heb ik voor je. Kill Your Darlings momentje. En als je nog even wat...

een lekker gevoelsplaatje op de vroege ochtend. Billy Joel en She's Always a Woman. Zo ontzettend mooi. Ja, deze plaat doet het uitstekend bij hitte. Daar kan je één ding vertellen. Hitte gaan we niet hebben vandaag. Maar

0: difunto.
1: Juan is hier bij Veronica. Een hele goede morgen. Marjolein zegt, het maakt niets uit. De attentie is al leuk. Of dat nu om 12 uur is of in de ochtend gebeurt. Nicole zegt, niet voor 10 hoor. Dat is veel te vroeg. Carmen die app nog, gefeliciteerd met je moeder. Gewoon bellen. Je eigen kinderen mogen altijd bellen. Ten alle tijden. En Erik app nog, ik ben altijd vroeg makker. Dus het maakt helemaal niet uit hoe laat je belt. Het is alleen al mooi dat ze niet vergeten zijn. Mijn vraag aan jou was, mijn moeder is vandaag jarig. Zullen we haar even wakker bellen? Zou ze dat waarderen? En wat is dan een beetje een tijd dat je iemand wakker belt? Het is een vrouw die meestal wel ja, zo'n slot erop heeft staan. Dus ik ben bang dat meteen de voicemail overgaat. Maar misschien niet. Dat zou wel leuk zijn. Mam, kom op. Oh, ik ben er bang voor. Ga ik gewoon de voicemail volbleren. Nee. Ah, wat flauw, mam.
2: Hi, met Diana.
1: Ja.
2: Ik kan nu even niet de telefoon opnemen.
1: Nee, dat hoor ik, mam.
2: Ja, laat hem maar terug. Dankjewel.
1: Nou, mam. Dan maar even voor de voicemail. Gewoon voor het gebaar, voor het idee. Hoera, hoera. Ja. Ik bewaar de rest wel gewoon voor thuis. Want je neemt niet op wat ik heel jammer vind. Maar gefeliciteerd, mam. Ik zie je vandaag. Het is 7:55 en je bent al wakker gebeld. Zo doen we dat gewoon. Ja, het mocht van de luisteraar. Dus ja, ik dacht, dan ga ik het ook gewoon proberen. Jammer dat je niet opneemt. Misschien ga ik je zo nog even storen. Eerst Hard and Alone.

0: luidruik van je radio knijterhard zetten en zo ontzettend vals mee blaren. Gewoon omdat het kan. Heerlijk wakker worden op jouw zondagochtend. En deze hoor je zo. Even een beetje arrogantie op de radio. De Spice Girls. Over 2 minuutjes.
1: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
2: It's lights out and away we go!
1: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En Sea Zon Zee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met NC's leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via NC.tv.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar.
7: Ja. Auw. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Veronica weerbericht.
0: De ochtend begint bewolkt en er kan ook regen vallen. En dat weer zit eigenlijk de hele dag een beetje door. Maar tussendoor, geniet ervan. Een paar glimpjes van de zon, die komt ook nog voorbij. Het is een stuk koeler dan gisteren. Het is 19 tot 22 graden.
1: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu,
1: Lisanne Bronckhorst.
11: Met

Street. De mannen doen het ontzettend lekker. Zeker in de nieuwe formatie. 3 en 4 december staan ze in de Ziggo Dome. Alleen voor 3 december kan je nog tickets krijgen. Het andere is uitverkocht. Daar moet je snel bij zijn. Verder staan ze nog meer in Nederland. In Culinesse in Rotterdam. Festival Strand in Utrecht. En wat mij ook opviel. Ze gaan internationaal. Ze staan ook, ja, ken het zelf niet, Dyersville in de US. Ze zijn lekker bezig. Helemaal lekker. Als je van romcoms houdt, nou, dan heb ik zo een cadeautje voor je. Liefhebbers van de film die zullen waarschijnlijk bij de eerste klanken te horen. Oh ja, dat is die echte kerstklassieker, The Holiday. Hij komt zo je kant op, Natalie Cole. Maar eerst Matthew Wilder. Dit is Break My Stride.

Ja, brengt mij altijd terug bij de kerstklassieker The Holiday. Natalie Cole, hier bij Veronica. En This Will Be. Hoe zit je erin vandaag? Hoe gaat jouw zondag tot nu toe? Het is bijna 7:15, 26 juli. Ben je brak? Ben je aan het werk? Misschien ben je wel de hond aan het uitlaten. Zit je aan je eerst welverdiende bakje koffie? Misschien is het helemaal niet jouw dag. Nou, ik heb altijd twee dingen die mij persoonlijk helpen. De lach van een baby. Dit is toevallig mijn baby. Ja, wakker worden met de klanken van Benjamin. En het andere wat mij ook altijd helpt, dat is gewoon hele goede muziek. En daarvoor ben je aan het juiste adres. Daar heb ik heel veel van namelijk. Lekkere muziek gegarandeerd hier bij Veronica. Level 42 komt zo jouw kant op. Maar eerst even een dansmomentje voor jezelf. Waar je ook bent. Waiting for tonight.

Wie weet je heel lang moet wachten, Francis? Die zit te wachten op een collega in de auto, maar ik hoop niet tot vannacht. Jennifer Lopez hier bij Veronica. Peter is er ook vroeg bij. Staat op een Truckstar Festival. Lekker, man. En Peter, die is... Jeroen is goed gestemd. Doet net zijn radio aan en zegt... Nobody's gonna slow me down. Dat is de juiste instelling. Een hele goede morgen. Level 42 voor je nu met Children's Day.

0: Veronica.
1: Heerlijk.
2: Hier hoor je
0: de beste muziek aller tijden.
1: Geweldig.
2: Radio Veronica.
3: De koffie is bruin, de lucht is niet blauw, maar met Lisanne Bronckhorst komt er goed humeur gewoon.

Lenny Kravitz. And I'll be waiting. Hoe voelen we ons bij vorderingen? In de rij, bij de supermarkt, bij een winkel of een concert? We duiken er zo even in en deze parels staan op jou te wachten. Prince.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: IAM trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Pets Place en Maxizo.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders grijp je mis.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 8 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Duitse politie is op zoek naar de man die gisteravond in Berlijn inreed op een groep Pride-bezoekers. Daarbij viel een dode, zeker 17 mensen raakten gewond. 8 zijn zwaar gewond, 3 zijn in levensgevaar. De dader zou uit islamistische kringen komen. Er is intussen een signalement en een foto van hem verspreid. De Duitse bondskanselier Merz noemt het incident in Berlijn een afschuwelijke daad. De burgemeester noemt het een brute aanval op de vrije en open samenleving. En dat na een vreedzame en kleurrijke Pride in de Stad van de Vrijheid, schrijft hij op X. In de buitenwijken van Bordeaux zijn nog eens 55.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Door vochtige lucht en lagere temperaturen leek het even minder te worden, maar het vuur is toch weer opgeleid. Ook in Spanje moesten weer mensen worden geëvacueerd vanwege de bosbranden vlakbij Madrid. En de vrouwelijke scheidsrechter is bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz gewond geraakt. Ze probeerde een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Omdat ze een hersenschudding had, nam een grensrechter het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt. Het Veronica Weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
16: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
21: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Als je Vodafone Mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.

0: Zo'n lekker blij praatje. Ik hou ervan, hoor. Goedemorgen, 12 over 8. Het is zondag 26 juli. De zomervakantie is natuurlijk vol bezig. Dat betekent ook bij ons een beetje een wisseling van de wacht. Zo hoor je Nieke van den Brug in de middag van 4 tot 7. En Frankie van der Lennen doet de ochtendshow van Gerard Ekdom van 6 tot 10. En Frank die kwam met een interessante kwestie. Ik vind dat altijd zo interessant. Wat zou je doen als... wat zou je doen als iemand, gewoon aan het voordringen is?
1: Ik wil heel graag van jou weten, ja of nee. Ik zat gisteren namelijk in de supermarkt, mijn boodschappen doen. Ja, ik was op vakantie geweest en zo. En ik miste gewoon heel veel spullen en ik moest nog even een keer grote boodschappen doen. En toen gebeurde het weer voor mijn neus. Er werd voorgedrongen. Dus eigenlijk voor vandaag is het polletje. Zeg je er wat van als iemand voordringt? Bas, ik check het even bij jou. Zeg jij er
2: Ja, was met een G of een K, hè, voordringt.
1: Ja,
2: ik zeg er zeker wat van.
1: In de rij
2: zeker.
1: Voor de kassa. Ja, durf je dat
2: Absoluut,
1: wel?
2: Absoluut, ja.
1: Echt, oh, stoer. Ja. Ja, dus een ja vul ik in voor Bas. Wat doe jij, juffrouw Annie?
3: Ja, ik wil het heel
1: graag.
3: Ja,
1: maar nee.
3: Maar ik doe het niet. Maar ik kijk wel vies, denk ik.
1: Ja, een beetje zuchten en zo. Ja. Ja. Nee, maar het is in dit geval dus... Het polletje werkt polariserend. Het is gewoon ja of nee. Het is niet ja, maar of nee. Nee. Dus,
3: dan nee.
1: Nee, ja, nee. Ik schaar me in jouw kamp. Ik wilde ook heel graag wat van zeggen, maar ik denk... Ah, joh.
0: Hij doet het niet. Als iemand voordringt, wil Frank er heel graag wat over zeggen... maar hij zegt er niks over. Bas daarentegen zegt ja, ik ga je echt wel aanspreken. En Annie zegt nee. En wilde ik hem ook aan jou stellen. Als iemand voordringt bij jou in de rij... in de supermarkt, in de winkel, bij een concert... waar je ook kan bedenken dat er een rij staat... zeg je er dan wat van? Ben wel benieuwd. Extra gitaren. Ik heb ze besteld voor je. Het is toch zondag, hè? Het is vroeg. Even in de oogjes wrijven, een bakje koffie zetten... en Radio

Smart. Ik kreeg zo ontzettend leuk appje binnen van Shelly. Die zegt, ik schuif net pas aan. Ik heb gewoon FOMO als ik het eerste deel van jouw show niet heb gehoord. Kijk, dan doe ik toch iets goeds. Dat is een heel goed teken. Dat je gewoon wil luisteren om 7 uur 's ochtends. Elke zaterdag en zondag van 7 tot 10 ben ik er voor jou. En ik vroeg jou net, wat vinden we van vorderingen? Zeg je er dan wat van? Ja.

0: En tell it to my heart.
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
2: Ik vind dat zo mooi als je dan een vraag stelt. Ik ben daar sowieso van. Voor mij is het altijd een beetje, ja, kennismaken radio. Ik zit hier alleen, maar ik zit hier ook met jou. En ik wil altijd gewoon interessante kwesties voorleggen. Want dat vind ik gewoon heel mooi. En ik vroeg, wat vinden we er nou van op het moment dat iemand voordringt? Weet je, ga je er wat van zeggen? Of wacht je dan gewoon, nou ja, tot de volgende, zeg maar, komt? Laten we even gewoon even de app afgaan. Even kijken hoor. Renny zegt, ja, daar zeg ik zeker wel wat van. Probeer maar met een beetje humor en een luchtige manier. Dan komt het altijd wel goed. Dick zegt er ook zeker wat van. Bastiaan zegt er wat van. Nathalie zegt er wat van. En Jeroen vind ik ook wel weer heel erg mooi. Die probeert het juist op een hele andere manier te bekijken. Wil ik ook zeker even benoemen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Nou, je hebt alleen controle over je eigen acties en niet die van anderen. Accepteren en doorgaan. Er zijn maar een paar minuten extra in de rij. De einde van de wereld ziet er hopelijk anders uit.
2: Ja, ik vind het dus heel mooi en nobel dat Jeroen zo denkt. Maar ik moet wel zeggen, ik ben zelf ook wel een klein beetje, ja, toch wat complexer. Ik hou er ook niet van als mensen voordringen. En Suus ook niet. Nou, even kijken of we ze opneemt hoor.
4: Hey Suus.
2: Hey Suus, het overkwam jou gisteren nog.
4: Ja.
2: Ja, nou ben ik natuurlijk heel benieuwd wat je hebt gedaan.
4: Nou, ik was bij de bakker.
2: Ja?
4: En hey, iedereen heeft een hekel aan wachten. Ik
2: ja,
4: ook.
2: Zeker.
4: Dus, als ik binnenkom, dan is, ja, hoe ik dat heb, weet ik niet. Ik zie gelijk wie er voor mij zijn.
2: Ja.
4: Dus er komt na mij ook een binnen en op een gegeven moment zegt hij van, mag ik van u? Ik zeg, goedemiddag, mag ik van u 6 mueslibollen en 1 vloerbrood bruin? Die meneer die keek mij ook boos aan van, prut.
2: Oh!
4: Ja. Ja, we gaan niet voordringen. Ik heb ook een hekel aan wachten.
2: Heel
4: ik
2: goed.
4: Ik heb het al eerder gehad dat ik denk, ja toch.
2: Ja.
4: Om mij is de burgemeester. Boeit me niet.
2: Nee, ja, je weet gewoon wie er voor je staat. En ik vind het ook wel echt knap dat je dan durft te zeggen, ja sorry, maar ik was aan de beurt.
4: Ja.
2: Dat moet je ook maar durven, hè?
4: Ik heb het nooit gedurfd hoor, maar door alle omstandigheden ben ik toch wel wat handig geworden. Dat ik denk, ja, hallo. Ik hou ook niet van wachten, ik wil ook naar huis.
2: En ze heeft ook helemaal gelijk. Je moet ook een beetje voor jezelf opkomen. Lekker bezig, Suus. Jouw warme broodjes zijn in ieder geval op tijd naar huis gegaan. Goedemorgen, 5:30. En het is Stevie Wonder bij Veronica. Another star, let's go look for them.

0: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
1: It's lights out and away we go.
0: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow. En speel mee met de vragen van Niek. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Veronica weerbericht.
7: Ja, de ochtend begint bewolkt en er kan ook wat regen vallen. En dat weer zit eigenlijk een beetje de hele dag door. Tussendoor wil het zonnetje zich ook nog wel laten zien. Het is een stuk koeler dan gisteren, dus zorg ervoor dat je genoeg aan hebt vandaag. 19 tot 22 graden.
0: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu
0: Lisanne Bronckhorst.

Rihanna, Don't Stop the Music. 2007 kwam deze parel uit. En toen hoorde je hem ook echt in elke club. Dat weet ik nog zo goed. Dan sta je dan met heel veel mensen zo zweetend tegen elkaar in zo'n club. Helemaal aangedrukt. En dan probeer je een beetje te dansen. Dat gaat altijd met heel veel moeite. En de rij om een biertje te halen was ook al heel lang. Ja, ik was 14 toen die uitkwam. En toen stond ik ook vaak op die foute schuimparties. Ja, en als ik dit dan zo hardop zeg, denk ik, oeh Lies, nou word je toch wel een beetje oud. Heel lekker, Rihanna. Ik schakel even een versnellingje terug. Mocht je toch denken, het is zondag. The Dire Straits, Brothers in Arm. These mist-covered

0: een prachtige plaat, zegt Monique. En John die zegt ook, oh, wat een mooie plaat voor de zondag. Ik heb hiervan ook nog de live versie, die is echt waanzinnig. Ja, muziek die nog meer waarde krijgt op het juiste moment. Perfect, dacht ik zo, voor 9:50 op de zondagochtend. En van dat hele rustige, sentimentele, gaan we even naar een hele foute grap van Cas. Een beetje een dijenkletser vind ik dit, hij stuurt het net toe. We schudden even het chagrijnige van ons af als we heel even luisteren naar Cas, denk ik.
1: Mijn oma was, had vorige week een tand door de lip. Was op het kunstgebied gaan zitten.

Mij iets te zoetsappig, maar toch best wel heel erg lekker. Heaven Must Be Missing an Angel bij Veronica. En hierover wil je meebeslissen. We gaan zo weer battelen. Het Kill Your Darlings momentje komt eraan en we reizen af naar de jaren 90. Waar deze twee artiesten echt serieus groot waren, waren toch altijd een beetje voorbeelden ook voor mij. Met de een gaat het iets beter dan met de ander. En dat is toch wel treurig zat. Maar je hoort ze zo, ze staan lijnrecht tegenover elkaar. En wie dat zijn, dat hoor je zo na deze

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
21: laatste kans.
20: Nog één keer brullende motoren.
21: Ja,
20: dit mag je niet missen.
21: Oh.
20: Daar moet je bij zijn.
21: Naar binnen.
20: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
21: Ja.
20: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 9 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is door de Duitse politie een foto en signalement verspreid van de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn. Het gebeurde tijdens een Pride-feest. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. met een islamistische achtergrond. Hij zou bij de politie bekend zijn. Die waarschuwt mensen niet zelf op hem af te stappen. Bij het incident in Berlijn met een bestelbus is een vrouw om het leven gekomen. Er raakten 16 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. Slachtoffers raakten ook gewond nadat een man uit zijn bus stapte en met een mes om zich heen stak. Bondskanselier Merz heeft gereageerd en noemt het een afschuwelijke daad. De Franse politie heeft 3 mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde, waar Bordeaux ligt. De 3 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en in de buurt van een sportcomplex. Afgelopen dagen waren ook al twee anderen opgepakt. Eentje had, toen hij dronken was, struiken in brand gestoken. En in Oud-Alblas in Zuid-Holland is vannacht een auto uitgebrand. Regionale media hebben het over brandstichting. Politie zoekt uit of dat ook zo is. De brandende auto werd rond 1:15 gemeld. Omwonenden schoten te hulp met emmers water voor de brandweer kwam. Maar die kon de auto niet meer redden. Het Veronica Weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden.
0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
21: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
25: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen, 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's.

0: Lekkere energie op jouw zondagochtend. Gitaren en YouTube, I Will Follow en een kopje koffie erbij. Je dag kan al niet meer stuk, denk ik.
1: Kill. Kill your darlings.
0: En ik ga je dag nog iets beter maken, want ik ga jou totale regie geven. Jij beslist welke plaat, welke parel er zo gekild wordt. En hierover wil je echt mee beslissen. We gaan een battle doen uit de jaren 90. Twee artiesten die echt heel groot in die tijd waren. En nog steeds, je hoort zoveel op de radio en ze laten ook nog wel eens van zich horen. En met de een gaat het een stukje beter dan met de ander. Maar alle twee hebben ze wel, hoe zeg je dat? Elk huisje heeft een kruisje. En dat is, dat is best wel een dingetje. We hebben altijd mee kunnen genieten van deze twee artiesten hun leven. En vandaag nemen ze het tegen elkaar op in het Kill Your Darlings momentje. Zorg dat je telefoon bij de hand hebt. App het even door. Stuur een spraakmemo. Welke wil je vandaag op deze zondag 26 juli killen?

ruimte omhoog te houden voor sentiment. Nu doet iedereen zijn telefoon. Angels van Robbie Williams. En welke wordt er gekild deze ochtend? Dat is helemaal aan jou. Twee 90-klassiekers, Baby One More Time van Britney Spears. En ze dus op tegen Angels van Robbie Williams. En ik ben zo blij, dat ik niet hoef te kiezen. Daar ben ik echt wel blij om. Want dit is wat mij betreft een moeilijke. Alle twee best wel wat jeugdsentiment. Dus het is echt een beetje, ja... Waar heb je gewoon zin in? En welke mag er

op met een heel lief appje. Hij zegt, Lisanne, welke platen kunnen er gekild worden? Ik was net te laat. Geen probleem, Rob. I got you. Baby One More Time van Britney Spears neemt het vandaag op tegen Angels van Robbie Williams. Het is een heuse 90s battle. En alle twee zijn natuurlijk ontzettend goede platen. Ontzettende parels. Dus het is maar net een beetje, ja, hoe de vibe is. Hoe jouw zondagochtend is. Waar je zin in hebt.

0: Ja, zonder hoed ben je ook maar zo naakt, hè?
1: Kill. Kill your darlings.
0: Moeten we ook niet hebben. You can leave your head on hier bij Veronica. Goedemorgen, het is 10:50. Het Kill Your Darlings momentje is hier. Het moment dat je helemaal de regie hebt. Jij bepaalt namelijk welke van deze twee grote 90's klassiekers er wordt gekild. En over klassiekers, ik heb het over Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, en het op tegen Angels van Robbie Williams. En er is heel veel geappt, daar word ik altijd heel blij van. Zo zie je toch maar weer, weet je, het is zondagochtend, maar mensen zijn gewoon lekker wakker, lekker bezig, lekker erop uit. En dat doet me toch ook wel heel erg goed. Henk appt, moet ik wel een beetje omlachen. Hij zegt, Britney, die moet echt afvallen, anders heb ik ruzie in de auto met mijn vrouw. En dat moeten we niet hebben. Nee, ik weet niet hoe lang de rit is, Henk. Maar als je dan ruzie krijgt in de auto, dan dat wil je gewoon niet. Dat is niet gezellig. Geen goede start van je dag. Janneke had ook iets heel liefs. Ja, en dat wil ik toch ook even aan je laten horen. Dus ik zeg, Janneke, spreek even wat in voor mij alsjeblieft.
2: Ik moest voor jou inspreken.
0: Ja, zeker.
2: Ik kill your darlings. Britney Spears wil killen omdat ik op Robbie Williams ten huwelijk ben. Dus ja, ik wil heel graag Robbie Williams met Angels horen.
0: Even een momentje voor jou, Janneke, en voor ieder ander. Want de meeste stemmen zijn om te killen voor Britney. I said,

Even een momentje om stil te staan bij alle mooie dingen. I'm loving angels instead. Janneke en haar man zijn zo aan het genieten in de auto. Dit is de plaat waar zij op het huwelijk werd gevraagd. Angels en Robbie Williams. En moet ik lachen om Henk die zegt... Ja, ik ben zo blij dat je Britney hebt gekild. Hij moest namelijk nog een ritje met zijn vrouw. Anders zou hij ruzie krijgen. En die rit is wel 620 kilometer lang. Nou ben ik ook blij voor je. Zelf ook even een momentje gehad. Mijn eerste concert met mijn vader was bij Robbie Williams. Dus ik was ook weer heel even terug in de tijd. Wat kan muziek toch ontzettend veel moois voor je opleveren. Jouw zondagochtend begint lekker rustig. Bob Marley en de Wailers. En Steer It Up.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Veronica Weerbericht.
4: Het is vandaag een bewolkte dag met regen, maar tussendoor wil het zonnetje zich ook nog wel even laten zien. Het is een stuk koeler dan gisteren, 19 tot 22 graden vandaag.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu
5: Lisanne Bronckhorst met de

Ze zeggen dus, hè, dat klassieke muziek van die slaapliedjes en white noise, dat werkt het beste voor je baby. Ik doe het toch wel anders. Ik doe graag Fleetwood Mac en John Mayer, Last Train Home. Dat zet ik graag aan om mijn baby minder rustig te krijgen. Ik word er zelf ook wat helemaal zen van. Nou, heel goed. Fleetwood Mac komt er zo aan. You make a loving fun. Eerst even een tempootje omhoog. Een klein dansje op je vroege zondagochtend. De J. Giles Band en Centerfold is hier.

Het is altijd lekker in de auto als je aan het koken bent, aan het wandelen met de hond. Even aan het spurren bent door je kast. Fleetwood Mac is overal altijd goed. You Mac Loving Fun. Overigens doen ze het ook goed in de trein. Dat gaat ook altijd prima.

0: Thijs, kerel.
1: Hey, good morning, everybody.
0: Good morning, good morning. Wat lekker dat je er weer bent op zondagochtend.
1: Ja.
0: Jij ziet er fris en fruitig uit. Vind je dat ook van mij of niet?
1: Ja, semi.
0: Hè? Ja, oké. Okay. Waarom? Semi? Ja, ik heb een klein beetje wat dikkere ogen. Ik heb ook geen make-up op. Doe ik ook veel niet. Ook zeker niet op zondag.
1: Het is radio, hoeft ook niet. Hè?
0: Maar ik heb gisteren zoiets leuks gedaan. Ik ging met vrienden uit eten.
1: Ja.
0: Nou, en dat is sowieso al een ding, want dat doe ik eigenlijk niet. Weet je, ik heb een kleintje van 3 maanden.
1: Ja.
0: Mijn 2 vrienden zijn jarig. Sander en Marten, gefeliciteerd nog schatjes. Oh. En we hadden echt een hele leuke avond op het terras met zo'n, ja, allemaal gangen met wijnarrangement.
1: Ja.
0: Maar dat sneakt erin, jongen.
1: Ja, ja.
0: Oh,
1: en had je dan het hele wijnarrangement of had je het zogenaamde Bob-arrangement?
0: Ja, ik had het zogenaamde Bob-arrangement. Ik heb ook nog een kleintje die ik waar ik ervoor uit moest in de nacht. En natuurlijk vanochtend ook vroeg op.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, doe maar een beetje wijntjes. Maar het leuke wat ik vond, bij elke gang heb je natuurlijk een bijzondere wijn. Dan hebben ze een verhaal erbij en dingen. Maar ja, wij waren best wel melig. We hadden best wel trek. Dus we dachten, weet je, we doen nog een gang ertussen. Wij bestellen een frietje. Gewoon omdat het kan. En toen zeggen we tegen die oper, ja, maar welk wijntje hoort dan bij een frietje?
1: Ja.
0: Welk wijntje hoort bij een frietje, Maurice?
1: Ja. Nou, wat was het, een Riesling of zo, denk ik?
0: Nee, ja, die gast die lacht ons uit en die zegt, nou, wat dacht je, gewoon van een biertje? Maar ja, dat hadden ze natuurlijk niet, want we waren bezig met het bijarrangement. We hebben overigens geen bijzonder wijntje gehad bij het frietje, maar wel erg genoten van het frietje.
1: Ik voel een nieuwe markt aankomen. Er is ergens een sommelier in Nederland die luistert nu, die denkt, maar hier heb ik iets voor.
0: Als jij een idee hebt, dan mag je het doorhebben. Maurice is er tot aan 2.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
6: Grand'Italia. Thuis in Italië.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand'Italia.
9: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders grijp je mis.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
17: Mindshift. Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
17: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
19: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
20: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
19: Oh, Otrium?
20: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
21: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
22: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 10 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er wordt met mannenmacht gezocht naar de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn tijdens een Pridefeest. De politie heeft een foto van hem verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is bekend bij de politie en kwam vorig jaar vrij uit jeugddetentie en komt uit islamistische kringen in Berlijn. De verdachte gebruikte een bestelbus bij het inrijden op de groep. Een vrouw kwam daarbij om het leven. 16 mensen raakten gewond. De bus kwam tegen een boom tot stilstand. Daarna stapte de dader uit om te vluchten en stak met een mes om zich heen. Er waren duizenden mensen op straat aan het feesten na een Pride-optocht. De bosbranden in de omgeving van Bordeaux in Frankrijk hebben ervoor gezorgd dat al meer dan 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Voorlopig kunnen die ook niet terug. De brand is opnieuw opgeleid. En de brandweer krijgt hulp van het leger bij de bestrijding daarvan. Het is de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. En de Australische premier Albanese wil opheldering van president Trump over de nieuwe importheffingen die hij heeft afgekondigd. Albanese vindt de heffing van 12,5% onterecht. Die gaat volgens hem leiden tot hogere kosten. En bovendien, zegt hij, ondermijnt het de handelsrelatie die we met Amerika hebben. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met buien, maar er kan ook af en toe even wat zon schijnen. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.

0: Lekker toch?
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elk

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.

0: En Paul McCartney, die trouwens laatst ook nog met een nieuwe plaat kwam. Hè? Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Misschien heb je hem wel gehoord, misschien heb je hem thuis al. Hij stond meteen boven in de vinyl 33. Je hoorde The Girl Is Mine.
1: Het weekend van Radio.

Dit is vandaag de afsluiting van de Tour de France met de etappe door Parijs. Net als vorig jaar drie keer over de Côté de la Butte Montmartre. En dan de finish op de Champs-Élysées. De Formule 1 van natuurlijk vandaag om 3:00 de grote prijs van Hongarije. De laatste race voor de zomerstop. En over Formule 1 heb ik echt goed nieuws voor je. Vanaf morgen gaan we iets heel leuks doen, maar ik ga je zo meteen meer over vertellen. Het is echt heel erg leuk. En natuurlijk de allerbeste 80's. Wat dacht je van Madness, Jazz en The Plastic Population? En nu een hele fijne van Whitney Houston.

0: Is Up, daarvoor Madness, onlangs nog in ons land. My Girl en Whitney Houston. En ik had het net al over dat die nieuwe plaat van onze vriend Paul McCartney meteen naar nummer 1 ging. Nou, de Stones die stonden ook al op nummer 1 met hun Foreign Tongues. En die gaan we nu even draaien. Tenminste, niet eentje van Foreign Tongues, want het is toch geen ethisch. We doen dit weekend alleen maar de allerbeste ethisch. Dat doen we ieder weekend tussen 10 en 6.
1: Morgen, al wakker.
0: Nou, mocht je nog niet wakker zijn.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Veronica Weerbericht.
4: Vandaag is er veel bewolking. In de loop van de dag trekken er ook wat buien over het land. En tussen de buien door schijnt ook de zon. Het is 20 tot 23 graden. De komende dagen schakelen we over op zonnig zomerweer. Woensdag kan het op grote schaal tropisch heet worden met maximaal... De komende dagen schakelen we over op zonnig zomerweer. Woensdag kan het op grote schaal tropisch heet worden met maximaal van 30 tot lokaal zelfs 35.

0: One Vision van Queen. Je hoort ze hier allemaal in het weekend met de beste 80's. Ook nog Human League en Don't You Want Me Baby.
1: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now.
2: The Vinyl Countdown.
0: We hebben op zondagavond een heel leuk programma voor je met 2 uur lang vinyl. Ik heb het vorige week mogen doen. Het is echt superleuk. Van genoten. Allemaal leuke dingen gedraaid van de plaat. Vanavond hoor je Wouter weer tussen 6 en 8.
3: Oh, ik dacht hij is al naar het zonnige weet ik veel landje waar hij niet toe gaat op vakantie.
0: Dat zou zomaar kunnen dat iemand anders het doet.
3: Ja. Hey,
0: maar waarom ben ik dan niet gevraagd?
3: Nee? Ja, oh, daar ga ik niet tussen komen. Nou, Maurice, dat ga ik niet doen.
0: Nou wordt het pijnlijk. Nou wordt het vervelend. Hey Lisanne, wat wordt er deze week het meest verkocht in Nederland qua vinyl? Dat staat dan in de vinyl 33.
3: Ja, ik heb Olivia Rodrigo, die doet het heel goed. Je ziet Pretty Sad for a Girl So In Love. Dat op 3, de Rolling Stones natuurlijk. Ja, dat kan niet anders dan voor een tongs. En een nieuwkomertje, Crazy Abrams, Daughter From Hell. We hadden het er gisteren ook al over.
0: Ja, geweldige titel.
3: Ik heb hem even geluisterd en hij is inderdaad net zo interessant als de titel beloofd.
0: Oké, cool. Hey, die Foreign Tongues, we hadden het vorige week over het artwork van die plaat van de Stones. Hoe vet dat is.
3: Wil ik hangen boven mijn bed. Hij hangt dus ook bij Veronica bij de productieruimtes.
0: Nou, dus schijnbaar liggen die posters in alle platenzaken.
3: Oh, serieus?
0: Want vrijdag, mijn dochter die kwam, kijk eens papa. Ik zeg, holy shit, inlijsten, zei ik.
3: Wat goed, dus die hangt nu boven je toilet als je aan poepen bent.
0: Ja, precies. Maar ze had hem natuurlijk weer verkeerd gevouwen. Ze had hem gewoon plat gevouwen. Dan heeft hij die strepen erin. Zeg, je moet terug naar de platenwinkel. Dan draai je, je rolt hem op met een elastiekje.
3: Ja, heel goed.
0: Dan maar weer terug. Maar goed. Hey, wat ik ga draaien is leuk. Het is Nederlands. Het is een plaat die je eigenlijk weinig hoort. Het staat op een hele bekende verzamelaar die half Nederland in de kast heeft. Een hele foute hoes. Warm aanbevolen 1984.
3: Dit zegt mij helemaal niks, maar het ziet er zwoel, gezellig en zomers uit.
0: Ja, deze kom je nog wel eens tegen. Het was de zogenaamde platentiendaagse. En had je 10 dagen, kon je, weet ik veel, er was een actie in Nederland bij alle platenwinkels. En je ziet hier dus een man en een vrouw met zo'n hele erge zoetsappige jaren 80 sweater.
3: Ja, ja.
0: Heel zoetsappig. En er staan niet zo heel veel knallers op, maar deze is leuk. Het is Nederlands. En het is een redelijke hit geweest. En ik vind het zo leuk om deze te draaien. Want iedere keer als ik hem draai, krijg ik reacties op The President.

0: Mark Vinkers stuurt het volgende appje.
1: Ah, Babe van Styx. Maurice, die heb ik gezongen voor mijn vrouw op onze bruiloft. Dit is echt een trip down memory lane. Wat heerlijk. Dankjewel, man.
0: Styx hoorde je. En Babe bij Radio Veronica. En daar straks van vinyl, The President. And you're gonna like it. En weet je wat grappig is? Het is natuurlijk een Nederlands product, The President. Ik heb in de studio de zoon van een oud Radio Veronica DJ-legende Alfred Lagarde. Het is Kim. Kim, jij hebt natuurlijk jouw vader in die tijd een beetje meegemaakt. Had hij nou ook iets met de President te maken? Met die plaat die ik net draaide?
2: Nee, Maurice. Nou, ik weet niet of hij direct iets echt met de plaat te maken had. Maar Okje Huizens was een hele goede vriend van Alfred. En Alfred die bracht heel veel tijd door in de, niet alleen de radio, maar ook de opnamestudio's. Ja. Als hij niet aan het werk was. En dat was zo'n soort tweede thuis voor hem. En Okje heeft nog wel best wel wat bedjes en dingen voor hem ingespeeld. Voor onder andere Kaune Café. Als hij iets te melden had.
0: Ja, en ook dit, wat je nou hoort, dit is echt zo'n jaren 80 televisieleader van Veronica.
2: Ja, ja.
0: Ook door Pim Koopman gemaakt.
2: Oké. Okay.
0: Ja, die zat hier ook achter. Leuk hè, dit soort platen.
2: Ja.
0: Dat is toch lachen? Je draait het. Oh ja, dat moet ik nog vertellen. Misschien weet jij dat ook nog wel. Zeg maar, de plaat, ik weet het nu weer. Ineens daalde het weer in. De platen tiendaagse was dan, als je dan iets kocht, kreeg je een gratis LP. Later werd dat CD. En dat is dus die warm aanbevolen 1984. En er zat tot één goede plaat op. De rest was eigenlijk allemaal troep. Maar dat is dus die President, eigenlijk wel de hit van het album.
2: Dit was een soort truc van de platenmaatschappij om ervoor te zorgen dat ze toch nog wat eruit konden pushen wat mensen eigenlijk niet direct wilden kopen. Zo.
0: Ja, precies. En daarom zie je, zeg maar, deze album is altijd in de tweedehandsbak. Maar goed, erg leuk om weer eens even te horen. Dus The President and You're Gonna Like It. Dit is Radio Veronica, de beste 80's. Paul Carrick, Don't Shed a Tear.
3: Hi, I'm Paul Carrick and you're listening to Radio Veronica, the station that plays the best 80's.

Zo lekker, hè, om af en toe weer eens een protégé van Prince te draaien. En dat woord dan te kunnen gebruiken. Ja. Sheila E. Glamorous Life. Overigens heb ik straks nog een hele leuke vergeten classic van Prince. Ik krijg een appje binnen van Martin. Die zegt, hey vrienden en vriendinnen van Veronica. Ik mocht gisteren weer conducteur spelen op de stoomtrein. Op de stoomtram, moet ik zeggen. Hoorn Medemblik. Het was lekker druk in de tram. Lijkt me leuk om de Pasadena's met Riding on a Train weer eens te horen. Ook wel toepasselijk in mijn geval. Martin, ik ga hem zoeken in het grote Veronica muziekarchief.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld.
17: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
19: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
20: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
21: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
22: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
23: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
24: Of deze, in een leuk plaatsje.
25: Met 20...

0: discounter.nl.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de aanslag op de Pride in Berlijn zullen bij World Pride in Amsterdam waar nodig extra maatregelen worden genomen. Dat zegt burgemeester Halsema. Een man reed in Berlijn gisteravond in een bestelbus in op een groep mensen. Een vrouw kwam daarmee om het leven en 16 anderen raakten gewond, van wie 3 ernstig. Premier Jette noemt wat er in Berlijn is gebeurd op X een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Staatssecretaris Thiele van Emancipatie vindt het een afschuwelijke gebeurtenis. Er is een foto van een verdachte verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is een bekende van de politie en nog niet gepakt. Ook in Spanje zijn grote natuurbranden. Gisteren brak er een uit ten noorden van Valencia. Het lukte de brandweer amper om er greep op te krijgen. 15.000 mensen zijn geëvacueerd, meldt een Spaanse krant. Ten westen van Madrid is ook een grote brand, waarbij een natuurgebied zo groot als 3 keer het eiland Texel verloren is gegaan. En het 42e zomercarnaval in Rotterdam is gisteren rustig verlopen, zegt de politie. Er waren wel wat opstootjes waarbij moest worden opgetreden, maar grote incidenten bleven uit. In totaal werden 29 mensen opgepakt en ook werden wat wapens en messen in beslag genomen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen, door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Omdat onze band onbreekbaar is.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
11: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: De prijsfavorieten van Al.

0: vond je deze plaat al iets funzigs hebben, dan moet je eigenlijk het origineel even horen. Uit 1977 van Cole Kitchen, Keep on Pushing. Dat is heel funzig dit hoor. En er zaten wel meer dingetjes verwerkt in natuurlijk. Police ook nog, Every Breath You Take. Je bent bij je vrienden van Radio Veronica. Het is 13 over 11. Vanaf morgen gaan we iets heel gaafs doen. Je maakt namelijk de hele week kans op een reis naar Singapore. Voor de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. We gaan dat doen bij Nick van der Brugge in de middagshow. Iedere dag wordt er een spel gespeeld. Je moet de hele week luisteren, want je verzamelt een code door het spelen van dat spel. En heb jij vrijdag de code gekraakt, dan ben jij er misschien wel bij en win je twee tickets voor de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Oh, een hele mond vol, lekker.
1: Monica, it's race day. Let's go, Max.
2: Radio check.
3: Loud and clear.
4: Iedere zaterdag en zondag tussen 10 en 6 draaien Maurice en Dennis de beste 80's.
5: 80's.
4: Op Radio Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

En de prachtige True. En ik zei er straks al, ik kreeg een heel leuk appje van Martin. Die heeft van de week, is hij conducteur geweest op de stoomtram. Horen Medemblik. Hij zegt het was druk in de tram. En het lijkt me leuk om de Pasadena's met Riding on a Train te horen. Voor u op de radio.

0: Wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend online leren.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ja?
5: Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer in.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hey, mannen!
4: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
5: gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
8: Veronica Weerbericht.
9: Er trekken wat buien over het land. Ja, we kennen het bijna niet meer. Ik kreeg al een appje van iemand die zei, wat is dit? Wat is dit voor een rare substantie uit de lucht? Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Het is 20 tot 23 graden. De komende dagen schakelen we weer over op zonnig zomerweer. Woensdag kan het namelijk ook weer echt flink warm worden. Tropisch met 30 tot 35 graden.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu
10: Maurice Verschuren.
11: Met de

0: Michael Walden en Gimme, Gimme, Gimme.
1: Radio Veronica. De beste 80's.
0: Zo is dat. En het is tijd voor een hele fijne vergeten track. 1989. Als je jezelf echt een heel groot plezier wil doen vandaag en je hebt even 5 minuutjes... kruip even achter je telefoontje of je computer en zoek op YouTube even de videoclip op van Richard Marks, Angelia. Ik ga verder niks zeggen, alleen ik weet zeker dat je het geweldig gaat vinden. Het is meer ethisch dan dit, bestaat niet. Dat kan niet. Angelia, je zou denken het gaat over een meisje waar hij een relatie mee had, waar hij zo'n diepe gevoelens voor had en hij kon er nooit bereiken, maar Richard Marks heeft ooit in een interview gezegd de enige relatie had die ik had met Angelia uit deze plaat was, ze kwam me een ginger ale brengen op het vliegveld, op het vliegtuig. Want het was gewoon de stewardess. Hij zat met zijn hele band in het vliegtuig op weg naar een optreden en hij vond die stewardess zo lief en zo aardig. Was vast haar eerste dag, was nog niet verpest. Hè. Helemaal blij was ze. Hij zegt, what's your name? Angelia.

Radio Veronica en daarvoor ook. Ach, joh, daar komen leuke appjes over binnen, hoor. Yes, dankjewel, deze hoor je niet vaak. Prachtig, zegt Ingrid. En Marja die zegt, ah, Richard Marx, zo vaak bekeken. Het blijft mooi en 2 jaar geleden gezien in Carré, Amsterdam. En het volume gaat ook wat harder bij Angelia.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand.

0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1,799. Media Markt.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
11: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft met afschuw gereageerd op de aanslag in Berlijn. Een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bij elkaar waren om vrijheid, gelijkwaardigheid en het leven te vieren, noemt hij het. Premier Jette noemt de gebeurtenissen in Berlijn een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Komende week staat Amsterdam in het teken van de World Pride, met als hoogtepunt de Canal Parade op zaterdag. En vanwege de aanslag in Berlijn komen er waar nodig extra veiligheidsmaatregelen, zegt burgemeester Halsema. Ze kan zich goed voorstellen dat hier, behalve woede, ook zorgen en angst heersen naar wat er in Berlijn is gebeurd. In Almere is vannacht een zwaargewonde man gevonden naast een fatbike. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Flevoland. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen en mensen met een deurbelcamera op om informatie te delen. En de stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerde landen voor D-Day, staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De landing in juni 1944 was het begin van de bevrijding van West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 200.000 militairen kwamen vanuit zee en uit de lucht op 5 Normandische stranden aan. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen. Door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
23: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My Media Markt members. Media Markt.

0: Rufus en Shaka Khan, Ain't Nobody. Gooi dat volume maar open. Het is 11 over 12. Inmiddels alweer zondag 26 juli. Je bent bij je vrienden van Radio Veronica. En mocht je dat niet weten...
1: De beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
0: Je hoort ze hier, de allerbeste 80's, tot 6 uur. En zometeen is het tijd om dat even op pauze te zetten. Ja, tenminste, het idee beste 80's. We hebben namelijk toch altijd wel zo rond 10 voor half 1... tijd voor een beetje een foute plaat uit de jaren 80... die eigenlijk niet op de radio kan. Misschien ook wel, maar misschien is het ook een beetje zo'n vergeten nummer... dat niemand meer hoort. Misschien met een reden. Oftewel, fout van oud. Guilty pleasure materiaal. Er komen al een paar leuke appjes binnen. Mocht je er iets aan toe willen voegen... je hebt er eentje uit de jaren 80 die een beetje fout is... geef hem even door, dan kan ik het zo voor je draaien. Ook onderweg, Womack & Womack. En dit is Phil Collins.
2: You have to check him out. There's nobody like this guy. He's doing it for the country more than anything else, so we appreciate it.

0: Lekker deze, hè, nog steeds. Womack en Womack bij Radio Veronica Teardrop. Van oud. Hij mag even wat harder, want het is tijd voor Fout van oud, 80's style. Nou, wat is dat? Het is gewoon een plaat die eigenlijk een tikkie fout is. Hij kan gewoon eigenlijk niet, maar het is toch ook wel lekker om soms zo'n foute rammer te horen. Zo komt Sander onder andere met Glamour Dearest, Nothing's Gonna Change My Love For You. En we hadden eerder al vanochtend die hele fijne plaat Angelia van Richard Marx. Past daar wel ook een beetje bij. En het volgende appje kwam binnen.
1: Hey, als ik denk aan de jaren 80 en aan foute nummers, dan denk ik meteen aan Mixed Emotions. Met You Want Love. Maria, Maria, Maria.
0: Dankjewel, Michel. Hij draait voor je.

0: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
1: It's lights out and away we go.
0: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow. En speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Veronica Weerbericht.
12: Ja, goeiendag zeg. Op veel meer plekken bewolking. In de loop van de dag trekken er ook wat buien over. Dat is eigenlijk wel welkom, hè? En tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Het is 20 tot 23 graden. Nou, de komende dagen schakelen we toch weer terug op zonnig zomerweer. Woensdag kan het zelfs heel warm worden. Lokaal zelfs temperaturen van 30 tot ruim 35 graden.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu
13: Maurice Verschuren.
14: Met de

Dolly Parton, Legendary, 9 to 5. Nou, heel even nog niet. Het is weekend en voor veel mensen ook een vakantie. En heel goed nieuws, ook morgen, dan hebben wij iets heel tofs voor jou. Misschien zou je wel eens een keer, ik kan me het zo voorstellen, naar Singapore willen. En misschien zou je ook wel eens een keer naar de Formule 1 willen. Als we dat nou eens even combineren voor je. Vanaf morgen maak je bij Niek van der Brugge in de middagshow, want hij zit dan op de plek van Wout en Frank, kans op 2 tickets voor de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix. Dat vindt plaats 9 tot 11 oktober. We hebben hier in de studio een grote koffer staan met een cijferslot. Elke dag stelt Niek een vraag waarop het antwoord een cijfer is. Heb je aan het eind van de week alle cijfers verzameld? Kom je in de uitzending, kraak jij de code met behulp van al die cijfers, springt die koffer open en dan ga jij gewoon naar de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Meer info vind je op radioveronica.nl. En morgen gaat het gebeuren dus in de middagshow vanaf 4 uur bij Niek.

0: Nog zo'n lekkere uit de 80's, Maurice.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6
2: de beste muziek uit de 80's.
1: Bij Radio Veronica.

0: Robert Cray en Right Next Door bij Radio Veronica. Hey, het is tijd voor een leuke vergeten plaat uit het archief.
1: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
2: Verschurend vergeten classic.
0: We gaan naar het najaar van 1985. Prince zat op zijn absolute piek. Iedereen verwachtte na Purple Rain meer van hetzelfde, maar eigenwijs als Prince is, deed hij iets heel anders. Pop Life stormde destijds de Nederlandse hitlijsten binnen. Nummer 6 was het. En eigenlijk een plaat die je nooit meer hoort. Sheila E. doet trouwens ook mee. Die draaiden we vanochtend al even met Glamorous Life. Zij doet de drums op deze fantastische track. Vergeten classic voor jou vandaag. Pop Life van Prince. Bij Veronica.

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online...

0: Toch?
1: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
2: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl. IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
2: IAM's trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches sounding looking like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de aanslag in Berlijn zijn geen Nederlanders gewond geraakt. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. Gisteravond reed een man met een bestelbus in op een groep Pride-vierders. Een vrouw werd gedood en er zijn 16 gewonden, voor wie een aantal er slecht aan toe is. In het Haagse Zuiderpark is gisteravond een man aangehouden. Die werd door een getuige aangewezen omdat hij een andere man ernstig zou hebben mishandeld. Die werd door omstanders gereanimeerd. Ze vonden ook een andere gewonde man. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Rotterdam is vanmiddag een stille tocht voor de 18-jarige jongen die vorige week tijdens de Vierdaagse feesten werd doodgeschoten in Nijmegen. Volgens de familie was hij een toevallig slachtoffer van zinloos geweld. Na de dood van de Rotterdammer begon een crowdfunding voor zijn uitvaart. Die heeft al bijna 30.000 euro opgeleverd. En de Spaanse premier Sanchez is op bezoek geweest in de provincie Avila, waar een grote natuurbrand woedt. Volgens hem gaat het blussen nu iets makkelijker, maar zegt hij erbij, er komen nog moeilijke uren aan. Ook op andere plekken in Spanje, zoals bij Madrid en Valencia, zijn branden. Tot nu toe is er één dodelijk slachtoffer. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen en het wordt zo'n 23 graden. Aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: nu al zin in morgen.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.

0: onlangs nog het dak eraf op Bospop. En Niels die appte ook nog. Ja, misschien kunnen we dat nog een beetje doorzetten. En dat doen we ook met Orchestral Maneuvers in the Dark. Ook wel OMD genoemd. Made of Orleans en ervoor Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Misschien was je er wel bij de concerten onlangs. Heb je ook nog Slash misschien een mooie koprol zien maken, zoals hij laatst ergens deed. Volgens mij struikelde die, maar hij ving zichzelf perfect op. Zoals alleen Slash daarmee weg kan komen. En ze zijn natuurlijk in topvorm. En een tijdje geleden is trouwens een gitaar geveild van Slash. Die is gebruikt 10 jaar geleden tijdens een reunie-concertreeks. En er is 233.000 pond voor betaald. Iets meer zelfs. Er werd trouwens ook nog een microfoon van Freddie Mercury geveild. Die heeft gebruikt tijdens Top of the Pops. En die leverde 150.000 pond op. Het zijn van die leuke dingen om te hebben thuis. En ik bedoel tegenwoordig een paar zakken boodschappen. Het scheelt allemaal niet zoveel. Hè? Dit is Radio Veronica. Het weekend hier met de allerbeste ethies. Aan jou de vraag, heb je nog iets wat je wil horen? We hebben natuurlijk maandag tot en met donderdag de Bonanza met Rob Stenders. Ik kan me voorstellen dat je nu al zo'n jaren 80 track hebt die je graag wil horen. Geef hem maar door via de app.
1: Maurice Verschuren.
2: Dat is toch geen naam? Nee. Zeg maar gekkigheid. Dat is toch gekkigheid?
3: Hij is gek.
1: Radio Veronica.

0: En Take On Me, je hoorde ook nog Steamy Windows van Tina Turner. En in die plaat van Tina Turner, Steamy Windows, dat klinkt dan allemaal heel sexy en zo. Maar er is natuurlijk, je hebt ook momenten dat je Steamy Windows ziet dat het gewoon smerig is. Hè? Als je bijvoorbeeld op je eten zit te wachten bij de afhaal en zo. Dat je dat de condens langs die... Dan is het gewoon smerig, maar dat heeft allemaal met vochtige lucht en condensatie te maken. Gewoon even het raam open of even de airco aan, dan komt het allemaal goed. Nou, inmiddels is het de hoogste tijd voor een lekkere ethisch bonanza. Morgen is Rob Stenders er weer. Tussen 2 en 4 kan je al je favoriete liedjes aanvragen in de Bonanza. En Stan die kwam met deze plaat uit de jaren 80.
1: Jaren 80 verzoekjes, ja dat kan altijd. Ik wil graag een voorstel doen voor de plaat van Top Gun. Deze zoon van meneer Loggins. Dat is wel een fantastische plaat.
0: Ja,

0: hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
2: Nee, niet die ober.
1: Zullen we deze zomer weer?
2: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
3: Grand'Italia. Thuis in Italië.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Ja.
10: Echt serieus?
11: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Hey mannen.
14: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
15: gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
18: Veronica Weerbericht.
19: Vandaag veel bewolking. In de loop van de dag trekken er wat buien over het land. En tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Het is 20 tot 23 graden. De komende dagen schakelen we over op zonnig zomerweer. Woensdag kan het op grote schaal namelijk ook echt heet worden weer... met 30 tot lokaal 35 graden.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Wout en Frank.
20: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
21: En nu
20: Maurice Verschuren.
21: Met de beste muziek aller tijden.
22: Dit is Veronica.
23: The 80s miss you. The neon. The joy. The loud love. It never really left. You just got busy growing up. Come back for a minute.

0: waanzinnig videoclipje hoorde er ook bij. We didn't start a fire. Je hoorde hier Billy Joel. Daarvoor Earth, Wind & Fire. En ik had ook nog een hele mooie zoetsappige van Robin Beck uit de Coca-Cola reclame eind jaren 80. The First Time.
1: Zeg Maurice, vertel eens. Hoe zou het nu gaan met
0: Robin Beck? Vroeg ik mij af. Nou, ik heb een kleine deep dive gedaan voor je. Na die hit, The First Time, uit die Coca-Cola-reclame... heeft ze dus nog 12 albums gemaakt. Inmiddels is ze 60 jaar oud. Ze ziet er fantastisch uit. Ze klinkt ook nog steeds waanzinnig goed. Eigenlijk precies hetzelfde als toen. Ze maakt tegenwoordig meer het zogenaamde melodic rock genre. Dus het is niet echt zo dat zoetsappige van die First Time. En deze zomer staat ze ook op een aantal festivals in Europa... in Duitsland, in Engeland. En ze zegt overigens dat ze heel dankbaar is voor die plaat, The First Time. Want dat heeft haar financieel onafhankelijk gemaakt. Ja, dat begrijpen we. Ze heeft daar zo'n enorme bak royalties uitgekregen uit die ene reclame. En een levenslange carrière die dus nog steeds hartstikke goed gaat. Nou, weten we ook weer zit hoe het, weten we hoe het zit met Robin Beck. The First Time hoorde je daar straks.
2: Dit is Veronica.
0: Tot 6 uur, de allerbeste 80's bij Radio Veronica. Vanavond om 6 uur is Gijs Alkemade er voor je met de platenzaak. 2 uur alleen maar vinyl. En ik heb er nu eentje van Cheap Trick, die je eigenlijk veel te weinig hoort.

0: Little Lies, hè? Niet de erge lies. Hè? Hou het een beetje onder de... In de perken, laten we het zo zeggen. Fleetwood Mac. Trouwens, Dennis Hoebe is binnen.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, ik zie jou kijken van, is het nu alweer voorbij?
0: Ja, hè?
1: Ja, en ik begrijp het. Ja. Maar ik wil toch dat ja, ik er nu bij mag.
0: Move
1: ja.
0: It. Zometeen meer van de beste ethies bij Dennis Hoebe tot 6 uur.
2: Hello, this is Lionel Richie. I mean, excuse me. Hello, this is Lionel Richie on Radio Veronica. I've been

0: vergeten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.

0: steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: worstjes en noedels en soep.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Duitsland is iemand opgepakt die te maken zou hebben met de aanslag in Berlijn. Dat meldt de regionale zender RBB op basis van anonieme bronnen. Het zou iemand zijn die de Iraanse nationaliteit heeft. De politie heeft dat nog niet bevestigd, maar zegt wel dat de dader een aanhanger is van IS. Na de aanslag hangen bij het Duitse parlement in Berlijn de vlaggen vandaag half stok. Veel politici zijn geschokt door de gebeurtenissen. Bondsdagvoorzitter Klöckner zegt dat fanatisme, terrorisme en haat nooit voet aan de grond mogen krijgen in Duitsland. In Geesteren, Overijssel, is een statushoudersgezin opnieuw slachtoffer geworden van geweld. Deze keer ging hun auto in vlammen op, meldt regiozender Oost. Eerder werd hun huis al een paar keer vernield. Politie onderzoekt de zaken, de burgemeester heeft het gezin steun beloofd. En inwoners van Bordeaux hoeven zich geen zorgen te maken dat ze de stad uit moeten vanwege de bosbranden. Dat is volgens de burgemeester niet aan de orde. Volgens hem woeden de branden zo'n 25 tot 30 kilometer van de stad. Er zijn in de regio al ruim 220.000 mensen geëvacueerd, ook vakantiegangers. Het Veronica Weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen. En het is zo'n 23 graden, maar aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig.
6: Het Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 8 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Holendrecht. Daar is de verbindingsweg dicht en doe je er 14 minuten langer over. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 12. En de laatste de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Een vertraging daarvan 13 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Odido. Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid

The Blow Monkeys. It doesn't have to be that way als je denkt dat Photoshop vooral iets is van het Instagram-tijdperk. Nee hoor, gebeurde ook dik in de 80's al. Bij deze band bijvoorbeeld, de Blow Monkeys, ze waren bezig met een albumhoes en de platenmaatschappij had besloten, laten we eens even een professionele Photoshopper inhuren. Gebeurde allemaal nog op de analoge manier. Het album Animal Magic en ja, die zanger, Dr. Robert noemde hij zich, die herkennen zichzelf totaal niet meer terug in zijn eigen foto. Met als gevolg dat er allemaal huilende meisjes bij de concert aanwezig waren. Die zeiden, hij lijkt helemaal niet op die gozer van die hoes. En zelf zei hij over de hoes, ja, ik lijk meer op die gozer van AHA. Je kan het allemaal gaan checken. Het album Animal Magic van The Blow Monkeys. Je hoort dus hier bij Veronica tijdens het beste 80's weekend. En een goede les misschien die we meteen onszelf ter harte kunnen nemen. Als je toevallig weer even een profielfotootje gaat maken, denk er even over na dat je niet te ver doorslaat met je Photoshop en met je AI. Pat Benatar hoorde je ook nog. Love is a Battlefield. Eigenlijk een klassieke opleiding, maar ze werd een van de grote zangeressen uit de 80's. En haar allergrootste hit hoorde je hier zojuist.

Hemelsmooi. Must Be Talking to an Angel, Dave Stewart, Annie Lennox, oftewel Eurythmics. Met een beetje hulp van Stevie Wonder op de mondharmonica. There Must Be an Angel, Playing with My Heart. En ik kreeg een appje binnen van Anne Lotte die zegt: ik heb dit op school als meisje met mijn vriendinnetjes nog geplaybacked. Oh, wat vonden we het een goed liedje. En wat is het leuk om weer eens terug te horen. Dankjewel Anne Lotte voor je reactie. En wat ben jij aan het doen op deze zondagmiddag terwijl je geniet van de beste ethisch? Laat het weten via de Radio Veronica app. Abba hoor je nu. En Super Trooper. We're

0: een berichtje van Jelte via de Radio Veronica app. Die zegt, ik ben er vandaag op mijn 46e achtergekomen dat de letters ABBA voor de namen van de zanger staan. Ja, het maakt niet uit. Het is niet erg. Het is ook per slot van rekening zondag. Dus een klein leermomentje is prima, maar je moet het ook niet overdrijven. Super Trooper hoorde je bij Veronica. Zometeen hier onder andere Champagne. How about that staat klaar. En Queen komt eraan. It's a kind of magic.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Tijd voor een hogere rente?
5: 9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Tijd voor een hogere rente?

0: open. Eerst maar even naar het weer kijken. Ja, er trekken buien over het land momenteel. Tussen de buien door kan af en toe de zon even schijnen. Het is 22 of 23 graden. Ook vanavond is er regen. Maar morgen dan start de dag met regen. In de middag vanuit het westen droog en zonnig. En dan 20 tot 24 graden. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister dan. 10 vertragingen worden er gemeld. Dit zijn de 3 opvallendste. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Daar doe je er 16 minuten langer over. A32 Heerenveen-Meppel tussen Meppel-Noord en Meppel. Daar is een ongeluk gebeurd. Vertraging daar 14 minuten. Heel veel sterkte. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar doe je er 13 minuten langer over.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
2: En nu
1: Dennis Hoebe.
2: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
1: Back to the 80s.

0: even lekker schuifelen. Op Champagne en How About Us bij Radio Veronica. Ik krijg een berichtje van Renske via de Radio Veronica. Ze zegt gisteravond, voor het eerst sinds de geboorte van ons dochter zijn papa en mama weer eens uit geweest. Ik ben gesloopt. Ik lig op de bank. Ik doe helemaal niks. Radiootje staat lekker aan. Nou, lijkt me ook een prima bezigheid. En ik kreeg ook nog een berichtje van Frans. En Frans die zit lekker te luisteren. Op een hele andere plek dan in Nederland.
1: Ja, wij zijn hier aan het genieten in de Filipijnen op Cebu. Lekker, hier is het al 8:30 s'avonds. Het koelt hier lekker af nu. En dan een beetje met de Veronica tunes op de achtergrond. Prachtig.
0: Prachtig, Frans. Lekker genieten daar op de Filipijnen. Waar je ook bent, Radio Veronica is al.

Martijn die stuurt een berichtje via de Radio Veronica. Zij zegt, we zijn bezig aan het klussen in ons nieuwe huis. Werkmannen zijn de hele week bezig geweest. Wij hebben gewerkt en we pakken het weekend even lekker door om de finishing touch te maken. En te zorgen dat ons paleisje compleet is. Intussen staat de radio hier lekker aan. En we kunnen wel een beetje gitaren gebruiken. Of ik iets van Status Quo wilde draaien. Nou, Tijn, bij deze speciaal voor jou gedaan. Gefeliciteerd met je huisje en hou nog even vol, hè. Laatste loodjes zijn altijd het zwaarst. Maar uiteindelijk, als het allemaal af is, dan zit je daar als een prins of prinses in je nieuwe kasteeltje. Laat even weten en laat even zien hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Vind ik hartstikke leuk om even te checken. Jij kunt je ook even melden via de Radio Veronica App. De beste 80's in volle gang. En zometeen ga ik weer een battle doen. Twee liedjes van één en dezelfde artiest. En aan jou de vraag welke van de twee dan de beste gaat zijn. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is ook voor mij zondag. Ietsje te lang in mijn bed gelegen. En niet heel erg nagedacht nog over welke battle het gaat worden. Dus misschien kun je er even over meedenken. Misschien heb jij er een idee over. Welke artiest zullen we vandaag twee liedjes van gaan pakken en tegenover elkaar zetten? Als je een idee hebt, laat het even weten via de Radio Veronica App. Ga ik er even doorheen scrollen. En ga ik zometeen de twee liedjes aan je voorstellen. En gaan we samen bepalen welke van de twee er helemaal te horen gaat zijn. Desireless hoor je nu bij

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi. Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien
12: uit.
11: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al.
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders schrijf je mis.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 3:00.
25: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan en gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. En de politie heeft in Rotterdam de handen vol gehad aan een automobilist. Die reed tegen het verkeer in en had ook nog eens te veel gedronken, meldt Rijnmond. Bij zijn aanhouding raakte hij zijn rijbewijs kwijt. Toen agenten hem later toch weer zagen rijden, liet hij zich niet zomaar pakken. Pas na 2 keer taseren kon hij worden aangehouden. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
0: Het Radio Veronica Verkeer dan. Er zijn 8 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 opvallendste. De A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaanstad Zuid en de brug over de Zaan. Daar staat een auto met pech. Vertraging bijna een kwartier. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 14 minuten. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland door grenscontroles. Bijna 20 minuten daar. Heel veel sterkte als je vaststaat.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
19: It's funny, because it's true.
18: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
26: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
27: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
28: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
27: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Jojo.
26: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
29: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor

Simply Red, It's Only Love. En deze man die heeft meer met Barry White gemeen, die Mick Hucknall, dan je misschien op het eerste oor of oog zou denken. Want Barry White is natuurlijk de smooth man die iedereen, laten we zeggen, in de goede mood kreeg. Daar was deze Mick Hucknall ook heel erg goed in. Hij schijnt het ooit in een interview verteld hebben. Meer dan 1000 vrouwen heeft hij gehad. Ongelooflijk, ja. Mick Hucknall van Simply Red, kan je je voorstellen. Maar goed, goede liedjes doen een hoop, dat blijkt wel. Rick James hoorde je ook nog en Super Freak, de beste 80's, Radio Veronica. Komen lekker veel berichtjes binnen via de Radio Veronica app voor een battle. Christel, vaste luisteraar, zegt misschien een leuk idee om een keertje een Herman Brood battle te doen. Annelies, die zegt, wat dacht je van iets van John Fogerty? Altijd goed. Wieger, die zegt, ik probeer het nog maar eens eens. De Buggles en Lenny, een heerlijke vergeties. Ja, dat doen we later. Wieger, gaan we weer vergeties doen. Liedjes die veel te weinig op de radio hoort, gemaakt in de periode januari 1980 tot 31 december 1989. Dus nog heel even geduld daarmee. Marianne, die zegt, misschien een idee om een Kim Wilde battle te doen. En dan Cambodia en You Came. En zo zie ik ook nog Marnix binnenkomen. Marnix van de Elzen. En Marnix die had een idee om een Foreigner battle te gaan doen. En daar heb ik eigenlijk wel zin in. Twee liedjes van Foreigner tegenover elkaar. En aan jou dan de vraag, welke van de twee moet er helemaal gedraaid gaan worden? Dat wordt degene die de meeste stemmen krijgt. En stemmen dat doe je heel simpel via de Radio Veronica app. Als je die nog niet op je mobiel hebt staan, haal hem even. Op dezelfde plek waar je al je andere apps haalt. Hij is helemaal gratis. En overal waar je bent kun je luisteren naar Radio Veronica. En dus ook direct berichtjes naar de studio sturen. Om bijvoorbeeld Giel alvast even een beetje succes en plezier te wensen. Want die hoor je vanaf morgen een paar weken in de ochtend. Dus Giel, welkom. Gezellig. En je kan me ook doorgeven welke van de volgende twee je het allerbest vindt van Foreigner. Kies je voor deze?

gedraaid worden. Geef jouw stem via de Radio Veronica app en de meeste stemmen gelden. Ongeveer 20 minuutjes de tijd om je stem uit te brengen. Onderweg Simple Minds, eerst Paul Young en Come Back and Stay.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Yeah!

Let's Hear It for the Boy. En Simple Minds, All the Things She Said. Er wordt heel veel gestemd via de Radio Veronica app op de Foreigner Battle. Twee Foreigner liedjes tegenover elkaar. That Was Yesterday and Waiting for a Girl Like You. Ik kan je vertellen, op dit moment de meeste stemmen binnen voor That Was Yesterday. Maar er kan nog van alles gebeuren. Welke vind jij de beste van de twee? Geef het door via de app. En de meeste stemmen gelden. Wie weet wordt jouw favoriet zometeen wel gedraaid. Nu muziek van Diesel. Dit is Sausalito's Summer Night.

0: wel toch? Nou, deze die ramt er al lekker door sinds de 80's. Nog steeds een fantastisch nummer, Sausalito Summer Night. Zometeen hier bij Veronica. Onder andere De La Soul, Me, Myself and I. En Madonna komt eraan. En Formule 1-fans, opgelet.
1: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula 1, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
2: It's lights out and away we go.
1: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow. En speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore. Verblijf je in een lekker hotel. En heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ja? Echt serieus? Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Hey mannen!
12: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido.
13: Beter. Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met

0: Flitsmeister. Op dit moment zijn er 5 vertragingen. De 3 opvallendste zijn deze. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 12 minuten. A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en Apeldoorn. Er is een ongeluk gebeurd. 21 minuten daar. Heel veel sterkte. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Grenscontroles daar. 13 minuten vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
2: En nu
1: Dennis Hoebe.
2: Met de beste muziek aller tijden.
3: Dit is Veronica.
1: Back to the 80s.

volgens de mensen die daarbij aanwezig zijn geweest, was dat supergoed. De La Soul en Me, Myself and I. En Madonna hoorde je ook nog, Like the Virgin. Zij stond natuurlijk op de halftime show van het WK voetbal. En ik had het er gisteren met Maurice Verschuren ook al even over. Het schijnt achter de schermen echt een ongelofelijke sensatie geweest te zijn. Mensen die elkaar het licht niet in de ogen gunden. En Chris Martin van Coldplay, die als een soort van dominee daartussen doorliep om iedereen maar een beetje bij elkaar te houden. En jongens, geen ruzie maken, want het is heel leuk. En we moeten proberen om het allemaal gezellig te hebben samen. Maar de ego's waren behoorlijk groot. En Madonna was een van de mensen die daar met een ego stond. En ook Justin Bieber, ja. Het schijnt een enorme sensatie geweest te zijn. Like a Virgin hoorde je hier bij Veronica. We zijn bezig met de Foreigner Battle dankzij Marnix. Marnix die twee liedjes van Foreigner tegenover elkaar zetten. En aan jou de vraag, welke van de twee is eigenlijk de beste? Voordat ik je de tussenstand ga geven, mag je ze nog één keer horen. Want ook jouw stem heb ik nog even nodig. Kies jij voor deze?

stemmen gelden. Op dit moment gaat That Was Yesterday nog steeds aan kop. Maar ik moet zeggen, Waiting for a Girl Line, ja, die loopt er behoorlijk in. Dus er kan nog van alles gebeuren. Geef jouw stem door via de Radio Veronica. Fiona Wells hoor je zometeen. If You Could Read My Mind staat klaar na deze van U2. Dit is New Year's Day tijdens het beste 80's weekend van Veronica.

Ja, Gordon Lightfoot. Dag toch even benoemen. Dan weet je waar het vandaan komt. Waanzinnig mooie versie ook van deze klassieker. If You Could Read My Mind. Maar in de 80's was het Viola die er een dikke hit mee scoorde. Je hoort ook nog U2 en New Year's Day. Het is er tijd voor de uitslag van de Foreigner Battle. Marnix van der Elsen die koos uit. Twee liedjes van Foreigner zetten ze tegenover elkaar. En aan jou de vraag welke was of welke is de beste van de twee. Nou, superveel stemmen binnengekomen. Het ging tussen Waiting for a Girl Like You en That Was Yesterday. En de meeste stemmen, verreweg de meeste stemmen, kwamen binnen voor deze classic. Foreigner, That Was Yesterday, wint deze Foreigner Battle bij Veronica.

0: mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur... Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 4:00.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij de aanslag in Berlijn zijn veel meer gewonden gevallen dan tot nu toe bekend was. Het zijn er niet 16, maar 29. Sommigen zijn er slecht aan toe. Duitsland denkt dat de aanslag terreur was. De dader zou een aanhanger zijn van IS. De politie heeft hem nog niet te pakken. Er is wel iemand anders opgepakt. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander... die sinds gisteren werd vermist, meldt een Italiaanse nieuwssite. Een vader dook vanaf een boot het water in om zijn zoon te redden... maar kwam zelf niet meer boven. De zoon is nog in leven. Het lichaam van de vader moet toch worden geborgen. Tegenstanders van een asielzoekerscentrum hebben meerdere huizen beklad... in dorpen bij Den Bosch. Op de gevel staan scheldwoorden die gericht zouden zijn aan de bewoners. Ze zouden bekend staan als voorstander van het AZC. Er waren eerder ook al demonstraties tegen de opvang. Zo werd de A59 geblokkeerd. En problemen op vliegveld Gatwick in Londen. De waterleiding is kapot, waardoor passagiers niet kunnen doorspoelen... als ze naar het toilet zijn geweest. Ze kunnen ook hun handen niet wassen en waterflesjes vullen lukt ook niet. Gatwick zit midden in de zomerdrukte... en wordt vooral gebruikt door prijsvechters als EasyJet. Dan het Veronica Weer van Weer Online... Er trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. En het is 20 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Ook vanavond vallen buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog, zonnig en iets warmer dan vandaag.
3: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen momenteel. Dit zijn de 3 opvallendste. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de brug over het zijkanaal C en Velsen. Word je omgeleid. 13 minuten vertraging daar. A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en Huizen. Daar is een ongeluk gebeurd en is de vertraging ruim een half uur. En de laatste, de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Bavel. Daar is de afrit dicht en doe je er 14 minuten langer over.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
19: Hoi.
16: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
15: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
16: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: IAMS bestaat 80 jaar. We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
23: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
22: IAMS trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
24: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
25: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
26: Meer, voor minder, simpel.
25: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
28: Chris?
29: Ja?
28: Hoef jij niet te werken vandaag?
29: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
28: Dus, heb je nu...
29: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
28: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

dat brandende gevoel dat het niet meer te houden is. I can fight this feeling anymore. Ario Speedwagon bij Veronica. En ik draaide ook nog Phil Collins. You Can't Hurry Love. Origineel van de Supremes natuurlijk. Maar ja, Phil Collins die nam het opnieuw op. En scoorde er een dikke hit mee. En Phil Collins heeft eigenlijk nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een ontzettende grote fan is van Motown muziek. En nou ja, nam onder andere deze track op. Maar deed nog veel meer eer betonen aan Motown. Phil Collins hier bij Radio Veronica. Hoe zou het met hem zijn? Ja, ik hoor dus op zich goede berichten over hem. Het schijnt dus dat het best wel een beetje beter met hem gaat. Het was even een paar jaar geleden dat ineens de verhalen naar buiten kwamen dat hij eigenlijk niks meer kon, dat hij geen drumstokjes meer vast kon houden, dat hij ontzettend ziek was en dat het eigenlijk niet meer ging. Maar hij gaf een paar maanden geleden een interview waarin hij zei, nou ja, weet je wel, het is niet per se dat ik op mijn beste punt in mijn leven zit, maar ja, het gaat eigenlijk best wel. En zo heel af en toe denkt hij weer eens na over muziek maken. Dus wie weet gaat dat ooit gebeuren. Ik hoop het in ieder geval van harte. De beste ethisch bij Radio Veronica. Het is bijna 4:15. En ik vind het wel weer een mooi moment om samen op zoek te gaan naar liedjes die je net iets minder op de radio hoort. Vergeties wel genoemd. Liedjes die gemaakt zijn in de periode januari 1980 tot 31 december 1989. En er is veel uitgebracht in die periode. Veel verschillende stijlen, veel verschillende soorten liedjes. En vaak hoor je daar nog wel het een en ander van op de radio. Maar er zijn ook van die nummers die al jaren in jouw playlist staan. En waar je altijd anderen probeert te van overtuigen dat het echt fantastische nummers zijn, maar die je gewoon veel te weinig op de radio hoort. Nou, heb je daar een idee over? Dan ben je bij deze van harte uitgenodigd om ze door te geven via de Radio Veronica. Welke zou je willen horen? Welke vergeties mogen deze zondagmiddag niet ontbreken? Laat het weten via de app. Level 42 onderweg. Eerst Michael.

Last Night, the DJ Saved My Life. En Level 42 draaide ik ook nog. Onlangs nog in Royal Park, voormalig Paleis Soestdijk, stonden ze op te treden. Mark King, Mike Lindop en de rest van Level 42. En wisten daar heel veel mensen in beweging te krijgen. Heaven in My Hands hoorde je hier tijdens het beste 80's weekend. Er komen heel veel vergeties al binnen. Liedjes die je veel te weinig op de radio hoort. Gemaakt in de periode januari 1980 tot en met 31 december 1989. Maar die voor jou, die kan er natuurlijk nog bij. Dus geef hem even door via de app. Sowieso voor je onderweg. Aretha Franklin, ook Prince komt eraan met When Doves Cry. En eerst deze romantische banger van Peter Cetera. Dit is The Glory of Love bij Veronica.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Ja? Echt serieus?
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Weerbericht.
7: Het zou je niet ontgaan zijn, er trekken buien over het land. Maar tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Het is 22 of 23 graden. Ook vanavond blijft het regenen. Morgen start de dag met buien, maar in de middag wordt het vanuit het westen droog. Gaat de zon schijnen en wordt het 20 tot 24 graden.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu
8: Dennis Hoebe.
9: Met de beste muziek aller tijden.
10: Dit is Veronica.
9: 80s only.

Radio Veronica met Aretha Franklin. En Who's Zooming Who. En ik draaide ook nog Prince en When Doves Cry. Er komen superveel suggesties binnen voor de Vergeties. Een liedje dat je veel te weinig hoort. Gemaakt tussen januari 1980 en 31 december 1989. Ik neem er even een paar met je door. Onder andere Natalie Jansen, die graag Danny Wilson wil horen met zijn Mary's Prayer. Ik zie verder binnenkomen Clymie Fisher, Love Changes Everything. Dennis Kramer vraagt hem aan. Glass Tiger met Someday. Ken ik eerlijk gezegd niet. Jeroen Willems, dankjewel voor het doorgeven. Hipsway, de Honey Thief van Richard Blom. Wil dat nummer graag horen. En even kijken, wat zie ik hier? It Doesn't Have to Be That Way, Blow Monkeys, Astrid de Jong, dankjewel. Every Little Kiss van Bruce Hornsby and the Range. Dat zegt Mark Sanders. Nou ja, ik blijf er nog even doorheen spitten. Geef vooral jouw favoriete track door uit de jaren 80 die je veel te weinig hoort. En dan ga je zometeen horen welke ik eruit gekozen heb. Eerst deze van de Blues Brothers. Dit is Everybody Needs Somebody.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

Blijf legendarisch dit. Murray Head. One night in Bangkok. And the Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Heel veel suggesties binnengekregen voor de vergeties. Liedjes die je veel te weinig op de radio hoort. En er was één iemand. En dat is Yvonne. Die heeft me niet één, niet twee, niet drie, niet acht, niet negen, maar 10 appjes gestuurd. Of ik alsjeblieft Paul Carrack wil draaien met I Need You. Ga ik doen, Yvonne. Veel

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Even bollen, iedereen.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Het is Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 5:00.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Berlijn is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag van gisteravond op een Pridefeest. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De herdenking was bij de Brandenburger Tor. Er waren honderden mensen, sommigen met regenboogvlaggen. Er is straks ook een kerkdienst en een tocht door Berlijn. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar de dader en houdt er rekening mee dat hij naar het buitenland is gevlucht. Andere Europese landen, waaronder Nederland, houden de grenzen daarom extra goed in de gaten. De dader zou een aanhanger zijn van IS. Hij wordt verdacht van een terreuraanslag. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in de stille tocht voor de 18-jarige jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Velen droegen een wit shirt met daarop zijn foto. En er waren veel witte ballonnen. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en applaus. Volgens familie was hij slachtoffer van zinloos geweld. En Max Verstappen kan toch tevreden zijn over het weekend in Hongarije. In de race was hij als 4e gestart en eindigde als 2e achter Lando Norris. Max profiteerde onder meer van een uitvalbeurt van Oscar Piastri. Kimi Antonelli, die bovenaan staat in de strijd om de wereldtitel, werd 3e. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Buien met tussendoor soms zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog, zonnig en dan iets warmer dan vandaag.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
19: Vakantie!
20: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: On the road. Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
22: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
21: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
13: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
24: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
26: Dit is Radio Veronica.
27: Dennis Hoebe.
28: Dit is Veronica.

en Johnny Come Home. En ik draaide ook nog Michael Sambello, He's a Maniac. De beste ethisch in volle gang. Komen veel berichtjes binnen via de Radio Veronica. Onder andere Mare de Bruin, die zit lekker te genieten. Heerlijke luie zondag, zegt ze. En Jochem, die is op dit moment aan het sleutelen in zijn garage om de oldtimer helemaal ready te krijgen voor de vakantie binnenkort. Veel plezier daarbij, Jochem, en laat even zien hoe die wordt. Vrouwtje, die is het eten aan het voorbereiden. En Stijn, die zegt, ik verveel me kapot. Draai even wat leuks, Dennis. Groetjes van Stijn. Nou, prima, Stijn, dat gaat zeker goed komen. Ik heb zo meteen bijvoorbeeld Bryan Adams voor je. I Need Somebody staat voor je klaar. Eerst een lekker dansje met Inner City en Good Life. Die hoor je nu hier bij Veronica.

De beste 80's, Radio Veronica met Doe Maar. En Petra die zegt via de Radio Veronica app nog altijd magisch. Altijd als ik ze hoor. Ik was zo'n grote fan van ze. En nog steeds gebeurt er iets met me. Doris Day hoorde je. En Bryan Adams draaide ik ook nog. En I Need Somebody, de beste 80's. Tot 6 uur bij je. Met zometeen onder andere muziek van Paul Simon. The Boy in the Bubble ga ik draaien. Ook Dan Hartman komt eraan. Relight My Fire hoor je zo meteen. Eerst een vergeet iets van The Pursuit of Happiness.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Odido. Ja?
8: Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Mannen.
13: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
17: Veronica Weerbericht.
18: Op dit moment trekken de buien over het land. Tussen de buien door kan de zon nog even doorbreken. 22 of 23 graden is het. Vanavond blijft het ook nog even regenen. En morgen start de dag met buien. Maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 tot 24 graden.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Wout en Frank.
19: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
20: En nu
19: Dennis Hoebe.
20: Met

favoriete onderdeel van het duo Simon & Garfunkel. Maar in de 80's super succesvol met zijn album Graceland. Natuurlijk, You Can Call Me Al, een van de grote hits. Maar ook deze mag er zeker zijn. The Boy in the Bubble. Paul Simon hoorde je bij Veronica. Daarvoor Dan Hartman, Relight My Fire. De beste 80's tot 6 uur nog bij je. Met zometeen Bruce Springsteen. Glory Days.

Springsteen bij Radio Veronica. En Glory Days. Ik kreeg een berichtje van Jan Willem via de Radio Veronica app. Die zegt, hey Dennis, heerlijk deze Glory Days. Ik zit lekker te genieten. Ik zat me ineens af te vragen, hoe zou de muziekwereld er volgens jou uit hebben gezien als Bruce Springsteen nooit muziek was gaan maken? Groetjes van Jan Willem en ga zo door. Jan Willem, ja, een interessante gedachte. Ik denk niet dat we er ooit een antwoord op zullen krijgen, deze filosofische vraag. Maar het is wel leuk om er even over na te denken. Ja, ik denk dat het heel saai zou zijn geworden. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het feit dat We Are The World heel anders geklonken zou hebben als hij niet had meegedaan. Dat zou het misschien zelfs wel een saai nummer zijn geweest. Bruce Springsteen hoorde je hier tijdens het beste ethisch weekend. En ik draaide ook nog ABC en The Look of Love. Ik kijk even op de klok. Het is er bijna tijd voor. Zometeen vanaf 6 uur alles van

0: Veronica's Hamilton.
1: De beste muziek aller tijden.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 6:00.
23: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een indrukwekkende herdenking in Berlijn voor de slachtoffers van de aanslag op een Pridefeest. Duizenden mensen hielden een minuut stilte bij de Brandenburger Tor, waar ook werd gezongen en speeches waren. Ook werden kaarsjes aangestoken en bloemen neergelegd voor de doden en tientallen gewonden. De burgemeester van Den Bosch vindt het onacceptabel dat zeker 10 huizen zijn beklad met anti-AZC-teksten. Hij is bij sommige bewoners op bezoek geweest en zag dat ze flink zijn geschrokken. De daders hebben ook auto's en verkeersborden beklad. En dat allemaal tegen de komst van een groep jonge asielzoekers. De enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft al zeker 240 woningen verwoest. In het gebied Gironde hebben zo'n 220.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken. Intussen hindert het vuur ook het verkeer. De snelweg tussen Bordeaux en Spanje is over een lengte van 60 kilometer gesloten. En in Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het gebeurt in het Europoortgebied op een overweg zonder spoorbomen met alleen knipperlichten. Door de aanrijding ligt de vrachtwagen op zijn kant met een wagon er deels bovenop. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Buien met soms ook zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan iets warmer dan vandaag.
0: Goedenavond, goedenavond. 2 minuten na 6 uur, Veronica Verkeer. Er zijn 2 vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, daar 11 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 11 minuten. En dat komt door controle aan de grens. Zondagavond, dat betekent de platenzaak. Opent over een paar minuten zijn deuren.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
26: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
25: IAM's trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
27: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
28: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
29: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
30: Chris?
31: Ja?
30: Hoef jij niet te werken vandaag?
31: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
30: Dus, heb je nu...
31: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
30: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
32: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

vandaar Steve Winwood en While You See a Chance als eerste. Vond ik wel een mooie. En die plaat had bijna niet geklonken zoals wij met z'n allen kennen. Prachtig natuurlijk. Tijdens de opnames van die While You See a Chance ging het helemaal mis. De opnametechnicus die drukte op record, maar op het verkeerde spoor. Dus hij wist van de eerste minuut van dat nummer de volledige drumtrack. Alle percussie was weg. En ze kregen het niet nagespeeld, niet met de vibe die ze hadden toen ze de eerste versie deden. Dus Steve Winwood die dacht, ik moet hier iets mee, ik moet dit oplossen. Die pakte zijn Minimoog synthesizer en zo hebben ze dat begin opgelost. En daarom zit dat pam, pam, pam, ten, ten, ten, ten. Ja, dat is omdat iemand het originele begin had gewist. Zo hoor je nog eens wat. Tot 8 uur vanavond, alles van vinyl bij Radio Veronica. Maar nu iets illegaals. Het album Clandestino van Manu Chao.

Ik hou niet meer van je. Je ne t'aime plus. Ach. En daarvoor Bonga Bong, wat daadwerkelijk over een bonga-speler uit Congo gaat. Die moet indruk gemaakt hebben op Manu Chao, want ze maakte het liedje erover. En op dat album Clandestino staan ze achter elkaar. En het is eigenlijk een setje, hè? Manu Chao, Bonga Bong en Je ne t'aime plus. Dus ik draai ze even samen. De platenzaak bij Radio Veronica. Als ik zeg, baby, baby, baby, baby, weet je dan welke plaat ik het over heb?

0: misschien opgevallen zijn. Het was een maxi, lekkere lange versie in de platenzaak. Alles van vernieuw bij Veronica. Bedankt voor alle lieve berichten die binnenkomen. Ook nog wat verzoekjes. Ik ga flink in mijn tas graaien om te kijken of ik dat voor je kan draaien. En ik lees alles. Ik kan niet alles voorlezen, maar ik zal er straks nog eens even induiken. Voor 7 uur ga ik nog The Robots draaien van Kraftwerk. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. En gelijk na de break, zo mooi van het album Mezzanine van Massive Attack. Teardrops komt eraan.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

visionair voor die tijd. Je kon de hele band erin stoppen. Vond hij mooi. Hij wilde tijdens zijn tour hem ook gewoon op zijn hotelkamer hebben. Dat was geen kleine computer. Dat was echt een paar meter achter elkaar. En dan kon hij lekker verleiden tijdens de tour. Zo was Michael Jackson ook weer. Mooi album als je er eentje wil kopen van Michael. Maar... Once heet het. Number one.

fijn, hè, die lekkere lange albumversies. Ik sta ook altijd een beetje naar de groef te kijken. Wanneer kan ik nou beginnen met praten? Dus als je denkt, wat lul je er lang doorheen? Ik dacht dat die al klaar was, maar ik kwam nog even terug. Ja. Number Ones, Michael Jackson, Dirty Diana staat erop. I Just Can't Stop Loving You, Bad. En ook deze, The Way You Make Me Feel. Bedankt voor alle lieve berichten via de Veronica-app. Vind ik echt leuk. Alba die stuurt, leuk Gijs dat je weer te horen bent. Ja, ik maak hier door de week 's avonds een programma. Daar ben ik mee gestopt, maar ik blijf wel invallen. En dat is dus vanavond voor Wouter van der Goes. Marion die zegt, eindelijk de verloren radio-dj weer te horen. Pim, kan ik een plaatje aanvragen voor mijn zoon die meeluistert? Talk Talk, Living in Another World. Kijken wat ik voor je kan doen. Erik de Gruyter, Gijs, leuk om je te horen. Jeroen, Gijs weer op Veronica. Met je show, je praat het goed aan elkaar. En je hebt muziekkennis. Nou, dankjewel. En Kim die stuurt, eindelijk weer op de radio. Man, wat heb ik je gemist. Vond het leuk dat ik je onverwachts tegenkwam bij Madness. Ja, Madness was in Amsterdam het optreden. Ik ging daarheen en aan het einde kwam ik een Veronica-luisteraar tegen. En dat was Kim. En we gezellig staan kletsen. En toen moest ik heel hard lopen om naar de wc te gaan, want ik had het nodige bier naar binnen gegooid bij Madness. Ik wil je wat vertellen over elektronische muziek en de jaren 70. Autobaan en Trans-Europa Express was al

is de opening van het 7e album van Kraftwerk. Het heet Der Mann Machine. En de eerste track, die roboter. De robots. En ik vind dit een van de belangrijkste elektronische composities ooit gemaakt. 1978 hè dit. Super interessant. En je kan hem blijven ontleden deze. In de break wordt bijvoorbeeld wat Russisch gesproken. En dat staat ook op de binnenhoes. Allemaal Russische letters. Ik heb gekeken wat het betekent. Het zegt, ik ben je bediende. Ik ben je arbeider. Maar dan in het Russisch. Laat Siri het maar niet horen. De albumversie, lekker lang. Radio Veronica, Kraftwerk. En...

zal ik er wel in aanzitten. Man Machine album van Kraftwerk, dat is toch echt jaren 70. Ja, dat is het ook gewoon. Ja, je denkt, dit kan toch niet in de jaren 70 gemaakt zijn, maar ja, die vier waren hun tijd zo ver vooruit. Dat is echt niet normaal. Eigen synthesizers maken, eigen drums, eigen dingen. Kraftwerk. Hey, de robots bij Radio Veronica.

0: Integration, The Cure. Lullaby was dat bij Veronica. Geen muziek die je moet luisteren vlak voor het slapen. Ja. Ben op zoek naar een slachtoffer dat bibberend in bed ligt. Op zoek naar angst in de invallende duisternis. Ja. Een mooi liedje over angsten voor het slapen van Robert Smith, zanger van The Cure. Zo bij terug. Nog een uur lang de platenzaak met Clint Eastwood van de Gorillaz. Tom Petty ga ik nog wat van draaien. Jefferson Airplane, Pet Shop Boys. Helemaal leuk. Tot zo! Veronica.
1: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.

0: zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elk

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse bondskanselier Merz heeft een update gegeven over de mensen die gisteren gewond raakten bij de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij zei dat niemand meer in levensgevaar is. Bij de aanslag vielen een dode en 29 gewonden. Ze werd omvergereden door een bestelbusje. De dader is nog niet gepakt. Zolang de bosbrand in Zuidwest-Frankrijk niet onder controle is, mogen de geëvacueerden nog niet terug. In de Gironde hebben 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten. Omdat het vanaf dinsdag ook nog eens flink warmer wordt, kan het nog wel dagen duren voor ze terug kunnen. Toeristen wordt afgeraden naar de Gironde te gaan. Bij een brand in de gevangenis van Brugge zijn 4 mensen gewond geraakt. De gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. Net als de gevangene zelf. En de laatste etappe van de Tour de France is bezig. Een ingekorte rit, omdat politieagenten moeten helpen bij de bosbranden bij Bordeaux. Het peloton reed op zijn dooie gemakkie eerst een paar rondjes op de Champs-Élysées in Parijs en moet daarna klimmen bij Montmartre. Tadej Pogacar gaat de Tour vrijwel zeker winnen. Dan het Veronica weer van Weer Online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
8: Toch zomer. 1 minuut na 7 uur, goedenavond. Veronica Verkeer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland, daar 7 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Del, daar 11 minuten. Er komt door een auto met pech. Vervelend als jij daar bent. De platenzaak Alles van Vernieuw nog een uur lang. De Gorillaz met Clint Eastwood, hoor je zo. En ook Fleetwood Mac met Everywhere is onderweg.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: automatische spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.

toffe, meer drum and bass-achtige versie van deze track, die kan je ook vinden op dit album. Het debuutalbum van The Gorillaz. Daar een zelfgenoemd. Gorillaz. Uit 2000 kwam het volgens mij. Ik heb het vorige week gekocht als herpersing. Het wordt nog steeds allemaal geperst. En dan kan jij het lekker kopen. En dat klinkt fantastisch, zoals je hoort. Als je net Radio Veronica aanzet, een hele goede avond. Ik ben Gijs en je luistert naar De Platenzaak, waar we alles van vinyl draaien. En vinyl is hot. Wordt nog heel veel verkocht in Nederland. Op nummer 1, de meest verkochte plaat van Nederland. Echt vet, zwarte goud. Gracie Abrams en Daughter from Hell. Maar Olivia Rodrigo en Rolling Stones, Madonna, haar nieuwe album, staan er allemaal in. Bruno Mars. Ik draaide al eventjes die Michael Jackson, number 1. Staat ook op 11 en op 8. Een artiest die ik nu ga draaien. Ik ben wel blij dat ik er bij me heb, want ik word altijd heel vrolijk van haar. En haar album The Art of Loving vind ik fantastisch. Ik heb het over Olivia Dean. Man I Need.

ogen. Daar gaat het over, hè. It's a sin. Mannenliefde mag niet. Gek. Ja. De Pride komt er weer aan en ik hoop dat het allemaal goed gaat, dat het niet loopt. Zoals in Duitsland, dat het gewoon een onveilige bende is. Heftig, toch? Daar moet je aan denken als ik Pet Shop Boys draai. It's a sin bij Radio Veronica. Alles komt van vinyl, want het is de platenzaak. Tom Petty, die is natuurlijk fantastisch, dat weet jij ook wel. Maar niet iedereen vond Tom Petty zo'n toffe peer. Er was iemand die had zo'n hekel aan Tom Petty dat hij zijn huis in brand stak. En toen dat was gebeurd, toen dacht Tom Petty, nou, ik ga hierop antwoorden met een liedje. Het is deze geworden. I Won't Back Down bij Veronica.

0: Back Down. Hij schreef het nadat zijn huis in de brand was gestoken. En Marco stuurt... Tom Petty is eigenlijk begraven of gecremeerd, ja. Dat het uiteindelijk toch nog gelukt zou zijn. Ach ja. Prachtige muziek, fijn dat we dat nog hebben. Zo bij je terug nog een half uurtje de platenzaak. En Marloco, the time is now. Hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

albumversie, hè? Fijn. Wist niet helemaal. Het is een greatest hits album van Lenny Kravitz. Een dubbelaar. Staan allemaal op Mr. Cab Driver en op deze Let Love Rule. Radio Veronica. Binnen Veronica heb Irene, die stuurt Gijs, held. Eerst Moloko en nu mijn all-time favorite Lenny, Let Love Rule. Staat deze versie ergens op YouTube, Gijs? Nou, Irene, dan denk ik wel dat die ergens te vinden is. Maar het is vooral de lange albumversie, daarom zat er zoveel in. En Carina, die zegt ook, wauw, Moloko, gevoelsmatig eerder eind jaren 70. Maar wat heb ik deze lang niet gehoord? Leuk. Nou ja, ik snap dat die ergens in je gevoel dat het een jaren 70 plaats zou kunnen zijn. Die de time is now. Maar ja, dat komt omdat ze gewoon ja, echte strijkers hebben gebruikt en dat soort dingen allemaal. Maar het is ook echt wel elektronisch. Te gek, Royce Murphy, Mark Brighton, die de time is now. Ja. Fijn dat je er zo van kan genieten, van de platenzaak. Alles is van vinyl. Wacht eens even hoor. Moet ik wel de vinylversie instarten? Dat is deze. Hoor dat. Ja. Een soort onderzetter geweest bij mij thuis. Maar ja, dat album heb ik gewoon vaak gedraaid. Dus dan

Tonight I Loved You, Opening Doors and Pulling Some Strings. Yeah. Stick with you, baby. I stick with you, baby. For a thousand years, want dat gaat ons helemaal niets aantasten in die gouden jaren. David Bowie die zong erover. En wist jij dat het liedje helemaal niet voor zichzelf geschreven was door David Bowie? Nee, hij dacht dat het wel een goed idee was om dit liedje, The Golden Years die je net hoorde, aan Elvis Presley te geven. Ja. Hij had gezegd, Elvis, dit is echt een liedje voor jou en niet erover nadenken. Don't let me hear you say life's taking you nowhere. Dat had best wel een Elvis liedje kunnen zijn inderdaad. Maar ja, Elvis hoeft het niet. En toen ging hij dood en toen dacht David Bowie, weet je wat, ik doe het zelf wel. En gelukkig hebben wij nu deze versie van The Golden Years. Alles van vernieuw in de platenzaak bij Radio Veronica. En ik heb een plaatje van een album en dat hoor je niet zo heel vaak op de Nederlandse radio. Des te leuker om te draaien. Het album Discovery van Daft Punk. En daar staat een liefdesliedje op. Nou, nou, nou. Het is misschien wel het mooiste elektronische liefdesliedje ooit gemaakt. En ik hoor hem ook steeds vaker voorbij komen in afterparties en lounge area's en allemaal plekken waar mensen dan zitten te chillen. Dat deze plaat een soort comeback aan het maken is. Terwijl het nooit een hit is geweest.

0: leukste platenwinkel van Nederland opent op zondagavond zijn deuren voor jou.
1: Dit is de Platenzaak
0: op Radio Veronica.
2: Beste baslijn ooit gespeeld. John Gustafsson, die heeft die basgitaar vast en doseert dit nummer gewoon. Ja. Tot misschien wel een van de meest begeerlijke geile anthems die er geschreven is. Radio Veronica, Roxy Music en Love.

van vanavond. Volgende week dan doe ik weer een nieuwe platenzaak tussen 6 en 8 uur. Want Wouter die is nog wel eventjes op vakantie. Veel vragen in de Veronica Kuip van... Hey Gijs, ga je nog meer doen? Nou, de komende tijd gewoon even lekker programmaatjes invallen. Maar zeg nooit, nooit natuurlijk. Heb ik iedereen zijn vraag wel beantwoord, denk ik. De laatste is er eentje die je misschien ook niet kent. En ik dacht dat deze band, dit trio, uit een warmbloedig land zou komen. Want ze maken hele zomerse ritmische muziek. Maar het zijn eigenlijk gewoon drie Amerikanen uit Houston. En ja, het is een vrolijke manier om lekker je zondagavond in te glijden eigenlijk. Het heeft zoiets van, nou, tijd maakt niet uit. Dat is het idee erachter. Dus, vond ik wel mooi om te eindigen. En dan hoor je ook nog eens iets nieuws op Veronica.

0: plaatje van een jaar of zes geleden. 2020 kwam het uit. Kwam binnen. En Time, You and I was de laatste in de platenzaak. Ik spreek jou volgende week weer op zondagavond tussen 6 en 8. Maak er nog een fijne avond van. En nou, doe voorzichtig. Goede muziek. Hoor je na 8. Allemaal goed. Doei doei. Veronica.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
8: laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
13: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
14: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
16: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
18: IAM trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
19: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1+1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?
20: Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders schrijf je mis.
22: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 8 uur.
25: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft de verdachte neergeschoten van de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij is dood. Er is uren naar hem gezocht en vanavond werd hij dan gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou een aanhanger zijn geweest van IS en eerder naar het buitenland zijn gereisd om zich aan te sluiten bij de terreurgroep. In Berlijn wordt al de hele dag gerouwd om wat er gisteravond allemaal is gebeurd. Mensen stonden stil bij de doden en 29 gewonden. Ze zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. Bondskanselier Merz was bij een herdenkingsdienst in een kerk en legde bloemen neer op de plek waar de aanslag was. In het zuiden van Italië zijn 400 mensen met boten via zee geëvacueerd voor een natuurbrand. Het zijn vooral toeristen en strandgangers. De operatie is nog bezig en er moeten nog zeker 300 mensen in veiligheid worden gebracht. De brand woedt in de buurt van Foggia aan de Adriatische Zee. En de Tour de France, het is geen verrassing, is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de derde keer op rij dat hij de Tour wint en de vijfde zege in zijn carrière. Vanwege een politietekort door de bosbrand bij Bordeaux was de rit ingekort. De laatste etappe in Parijs werd trouwens gewonnen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
26: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
27: Hoppa!
26: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
27: Drie sterren slot.
26: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
28: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
29: Kia. Movement that inspires.
30: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
31: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
32: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
33: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
34: Of deze, in een leuk plaatsje.
35: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
36: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
37: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
38: Zijn we al.
37: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
39: Oh ja, verzekering.
37: En weer door met de Ora autoverzekering.
40: Get ready for the OG.
41: All y'all bitches wanna look like me.
42: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
37: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
43: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
1: It's lights out and away we go!
0: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plekken aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek... vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig... met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
5: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000.

0: dit een tikkie anders doet.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Duitsland is een einde gekomen aan de urenlange klopjacht op de verdachte van de aanslag op een Pridefest in Berlijn gisteravond. De politie vond hem in een buitenwijk van Berlijn en toen hij merkte dat hij erbij was, trok hij een mes en viel aan. De politie heeft hem toen doodgeschoten. De man zou gisteravond met een bestelbusje op bezoekers van het Pridefest zijn ingereden. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. Het feest werd meteen gestopt en iedereen moest naar huis. Vandaag werd stilgestaan bij de aanslag. Duizenden mensen zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. En er was een kerkdienst. In Den Bosch is vanavond een politieactie geweest, meldt Omroep Brabant. Er zou op straat zijn geschoten en agenten in kogelwerende vesten rukten massaal uit. Even later viel de politie een huis binnen, maar het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Er zou niemand gewond zijn geraakt. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen. In een zenuwslopende finale won hij met een wiellengte voorsprong de sprint van Jasper Philipsen. Tadej Pogacar heeft de Tour gewonnen. Het was de 5e keer en daarmee is hij gedeeld recordhouder. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht vallen er enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elk

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: De beste muziek aller tijden.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100-helden in Bataviastad.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.

0: Lekker toch?
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws.
6: Het is 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De burgemeester van Berlijn is trots op de politie die vanavond de verdachte van de aanslag op een Pridefeest vond. De verdachte verzette zich met een mes waarop agenten hem doodschoten. De burgemeester vindt het geweldig dat hij binnen 24 uur al werd gevonden. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De slachtoffers van de aanslag worden dinsdag herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt 's avonds om 8 uur bij het Homo-monument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. Ook zullen er mensen spreken die bij de aanslag in Berlijn waren. Een Syrisch gezin in het Overijsselse dorp Geester is voor de zoveelste keer doelwit geweest van vernielingen. Vannacht ging hun auto in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting. Dit voorjaar werden al een paar keer de ruiten van hun huis ingegooid, nog voordat ze kwamen wonen. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over. En Max Verstappen had nooit gedacht dat hij het zo goed zou doen bij de Grand Prix van Hongarije. Hij werd tweede en bedankte het team voor al hun werk en goede strategie. Max voegde er wel aan toe dat er nog een hoop werk aan de winkel is, want de auto is moeilijk te besturen. Hij mopperde er het hele weekend over. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: KSM-man. Nu al zin in morgen.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
19: Ik kan...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Maden is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden 2 fietsers omkwamen. En een oude bekende keert waarschijnlijk terug op de Nederlandse voetbalvelden. Het is oud-Ajaciet Dusan Tadic. Het AD schrijft dat hij bijna rond is met NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie. NEC hoeft niks voor Tadic te betalen, want zijn contract bij zijn club in de Emiraten is afgelopen. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.
4: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: IAMS trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld voor de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026.
1: It's lights out and away we go.
0: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: De beste muziek aller tijden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting. Ja.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de grote bosbranden niet ver van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media na dagen onder controle. Wel zal het daar voorlopig nog blijven branden. Ten westen van Madrid is al 50.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied zo groot als 2 keer de gemeente Amsterdam. Een steun in de rug voor de queergemeenschap. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Dat is een dag na de terreuraanslag op de Pride in Berlijn. De man die de aanslag zou hebben gepleegd was een moslim-extremist die na een klopjacht door de politie is gedood. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is opnieuw gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezegen van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon en het wordt zo'n 22 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer studenten willen via een opleiding bij de universiteit leraar worden. Volgens Dagblad Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan het jaar daarvoor. Er is volgens een Duitse minister geen dreiging meer nu de man die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn dood is. Hij kwam om het leven bij een vuurgevecht met de politie. De opsporingsdiensten hebben nog wel een andere verdachte in beeld, maar het is niet duidelijk of die echt iets met de aanslag te maken heeft. Na dagen blussen lijken de grote bosbranden ten westen van Madrid onder controle. Volgens Spaanse media zijn veel vuurfronten nu ingedampt. Ook op andere plekken in Spanje zijn natuurbranden. In 3 regio's zijn 90.000 mensen geëvacueerd of ze zijn opgeroepen om binnen te blijven. En in de Groningse plaats Sappemeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.

0: Club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp is nog even afwachten. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf wel voor de klas staan. De krant Trouw schrijft dat het aantal inschrijvingen voor een universitaire leraaropleiding vorig jaar is toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want er is nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Het is bedoeld als hart onder de riem voor de queergemeenschap. Zaterdagavond was er op de Pride in Berlijn een terreuraanslag met een dode en veel gewonden. De man die de aanslag zou hebben gepleegd is na een klopjacht door de politie gedood. En de voetballer Dusan Tadic komt terug naar de Eredivisie. Volgens verschillende media staat hij op het punt om een contract te tekenen bij NEC, dat meedoet in de voorronde van de Champions League. Tadic speelde in ons land eerder voor Groningen, Twente en Ajax. Vorig seizoen kwam hij uit voor een club uit de Emiraten. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.